0: Twee uur en heel goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan Batens, bio-ingenieur van UGent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is deze dagen ook in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
1: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien in de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden. De laatste grote brand was in 2011. En dat was 1100 hectare. Nu zitten we al 2000 hectare. Dus ze groeien precies wel.
0: In Duitsland mogen 2000 inwoners van het geëvacueerde gehucht Gai bij Hürtgenwald weer naar huis. Vrijdag waren ze geëvacueerd omdat daar in de Eifelstreek een hevige bosbrand woedt. De vlammen waren tot op 250 meter van hun huizen genaderd. Maar gisteravond gaven de autoriteiten dan toch het verlossende bericht.
2: Es gibt gute Nachrichten für die Bewohner von Gai. Sie dürfen ab sofort in ihre Häuser zurückkehren.
0: De hulpdiensten geloven dat ze de brand nu onder controle krijgen. Er zijn geen gewonden gevallen en ook geen huizen verwoest. Wel is zo'n 300 hectare natuur in de as gelegd. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Belgische grens en ook niet ver van de Hoge Venen. De bekende Franse zanger Patrick Bruel, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, mag het Franse grondgebied verlaten. Zijn gerechtelijke controle is versoepeld, zegt het parquet van Nanterre. De onderzoeksrechter had eerder al zijn reisverbod opgeheven, maar daar was het parquet tegen in beroep gegaan. Het Hof van Beroep heeft nu beslist dat Bruel voorlopig toch mag blijven reizen en neemt een definitieve beslissing op 16 september. Patrick Bruel is bekend van onder meer de hit Cassé la Voix. Tegen hem lopen verschillende aanklachten en onderzoeken voor onder meer verkrachting, poging tot verkrachting en seksuele intimidatie. Op het EK Atletiek hebben de Belgische atleten nu 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen de voorbije avond brons. Een verslag van Simon van Glapeke.
3: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar, met een hoofdrol voor Simon Verherstraeten. De blessuregevoelige Verherstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verherstraeten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: De Red Lions, dat zijn de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet makkelijk hadden.
4: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: De komende dag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De nacht is overwegend droog bij minstens 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het kwik haalt dan maximaal 29 graden. Vanaf maandag stilaan meer kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zowat 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht wordt nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. De blushelikopters blijven 's nachts wel aan de grond. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is deze nacht opnieuw onder vuur genomen met raketten. Op verschillende plaatsen in de stad brak brand uit, meldt de burgemeester. Er is sprake van 4 explosies in het stadscentrum. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is nu opgelopen tot 294. Ook worden nog meer dan 300 mensen vermist. Reddingswerkers vrezen dat de kans al maar kleiner wordt om nog mensen levend van onder het puin te halen. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Daarna zijn er ook nog meer dan 260 naschokken geregistreerd. De president van Colombia heeft aan de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om de importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk te schrappen. Op het EK atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraten.
1: Ik kom van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. De Red Lions, dat zijn dan weer de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Wavre versloegen de Lions Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand telkens weer ombuigen. Toch beseft speler Roman Duvekot dat het beter moet.
2: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
0: Morgen beginnen de Red Panthers, dat zijn dan weer de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Brugge begint zo met 6-6 aan het seizoen. Al vond Brugge-speler Brandon Mechelen dat zijn ploeg nog beter kon.
3: Op momenten spelen we wel mooi voetbal. Kan nog altijd beter, maar dat is altijd zo. We zijn nog aan het opbouwen. Nog niet iedereen is topfit, denk ik. Het is nog een beetje zoeken met die nieuwe jongens om iedereen perfect in te passen. Maar we zijn volop bezig. En als we dit nu al brengen, dan ziet het er wel goed uit. Denk ik.
0: Racing Genk won zijn wedstrijd tegen Westerlo met 3-2. Het is nog een zachte nacht met minima van 15 tot 19 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt en meestal droog. Het kan dan tot 29 graden worden. Vanaf maandag stilaan meer kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Oekraïense hoofdstad Kiev is deze nacht opnieuw onder vuur genomen met raketten. Op verschillende plaatsen in de stad brak brand uit, meldt de burgemeester. Er is sprake van 4 explosies in het stadscentrum. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is nu opgelopen tot 294. Ook worden nog meer dan 300 mensen vermist. Reddingswerkers vrezen dat de kans al maar kleiner wordt om nog mensen levend onder het puin te vinden. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Daarna zijn er ook nog meer dan 260 naschokken geregistreerd. De president van Colombia heeft aan de Amerikaanse president Trump gevraagd om de importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk te schrappen. De bekende Franse zanger Patrick Bruel, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, mag het Franse grondgebied verlaten. Zijn gerechtelijke controle is versoepeld, zegt het parquet van Nanterre. De onderzoeksrechter had eerder al zijn reisverbod opgeheven, maar daar was het parquet tegen in beroep gegaan. Het Hof van Beroep heeft nu beslist dat Bruel voorlopig toch mag blijven reizen en neemt een definitieve beslissing op 16 september. Patrick Bruel is bekend van onder meer de hit Casser la Voix. Tegen hem lopen verschillende aanklachten en onderzoeken voor onder meer verkrachting, poging tot verkrachting en seksuele intimidatie. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter zorgden voor brons. De Belgian Falcons, zoals ze heten, moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich dulden. De Falcons behalen zo hun eerste medaille ooit op een internationaal toernooi. Je hoort de slotloper Simon Verherstraeten.
1: Ik kom van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu 4e plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden in hun finale 5e. De Red Lions, dat zijn de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet gemakkelijk hadden.
2: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: Vandaag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog dit. In Polen is een enorm standbeeld ingehuldigd van de maagd Maria. Het is 55 meter hoog en staat in het dorpje Konotopi. Dat heeft maar 150 inwoners. Het beeld is volledig betaald door een rijke zakenman die het liet maken als dank voor een genezing. Daarmee krijgt het beroemde Christusbeeld in Rio de Janeiro steeds meer concurrentie. Dat beeld is 38 meter hoog. Vorig jaar is op een andere plaats in Polen ook al een groot Christusbeeld ingewijd van 36 meter. Het dorpje Konotopi rekent met zijn groot religieus beeld alvast op de komst van veel toeristen en bedevaarders. Voor de hoogste maagd Maria ter wereld moet je trouwens naar de Filipijnen. In Batangas City staat een Maria-beeld van 98 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Op een lokaal spatje regen na blijft het droog bij maximaal 29 graden. Ook morgen nog meestal droog en tot 24 graden. Daarna enkele dagen meer kans op buien. Koelt ook wat af, nog maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vijf uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote brand in de Hoge Venen heeft intussen zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is nog geblust. Boeren helpen de hulpdiensten met het toeleveren van water. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Jan Batens, bio-ingenieur van UGent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is deze dagen ook in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
1: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien, de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden. De laatste grote brand was in 2011. En dat was 1100 hectare. Nu zitten we al 2000 hectare. Dus ze groeien precies wel.
0: De Oekraïense hoofdstad Kiev is deze nacht opnieuw onder vuur genomen met raketten. Op verschillende plaatsen in de stad brak brand uit, meldt de burgemeester. Er is sprake van 4 explosies in het stadscentrum. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is nu opgelopen tot 294. Ook worden nog meer dan 300 mensen vermist. Reddingswerkers vrezen dat de kans al maar kleiner wordt om nog mensen levend onder het puin te vinden. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Daarna zijn er ook nog meer dan 260 naschokken geregistreerd. De president van Colombia heeft aan de Amerikaanse president Trump gevraagd om de importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk te schrappen. In het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een modderstroom. Die ontstond in de provincie León na hevige stortregens. Ook 2 jonge kinderen raakten gewond. Die zijn behandeld voor kneuzingen. In een ander dorp zorgde een stortbui ervoor dat voertuigen werden meegesleurd. Op het EK Atletiek telt België nu 4 medailles. De mannen van de 4x100 meter zorgden gisteravond voor brons. Verslag van Simon van Glabeke.
2: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar, met een hoofdrol voor Simon Verherstraten. De blessuregevoelige Verherstraten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slot loper kon Verherstraten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland, Groot-Brittannië. Het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e. Op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: We krijgen een wisselend bewolkte dag. Op een lokaal spatje regen na blijft het droog bij maximaal 29 graden. Ook morgen nog meestal droog en tot 24 graden. Daarna enkele dagen meer kans op buien. Het koelt ook wat af, nog maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is er nog geblust, al moest dat zonder blushelikopters omdat het te donker is. Boeren uit de buurt leveren water aan met hun tractoren en grote watertanks. Maar het blijft moeilijk, de vuurhaarden zijn moeilijk bereikbaar en de wind draait vaak. Gisteren zijn 600 mensen die in het dorpje Soerbrot wonen uit voorzorg geëvacueerd. De meeste konden bij familie of vrienden terecht. Zo'n 40 mensen brengen nu de nacht door in het sportcentrum van Malmedy, dat als opvangcentrum is ingericht. De rook is gisteravond nog over verschillende dorpen gedreven. Inwoners krijgen de raad om binnen te blijven en ramen gesloten te houden. In Bornham in de provincie Antwerpen hebben meer dan 9000 wandelaars en lopers de finish gehaald van de dodentocht. Een kleine 4000 mensen moesten afhaken nog voor ze de 100 kilometer hadden afgelegd. De deelnemers waren vrijdagavond vertrokken en moesten voor 9:30 gisteravond aankomen. De mensen die het haalden waren heel blij, al was het voor sommigen toch ook wel de laatste keer.
1: Ça va? Veel blij, maar ça va, we zijn er vanaf.
2: Oh, goed opgelucht en blij dat we het gehaald hebben, hè?
3: Ja, gek zijn doen is zeer, dat is alleen vermoeiend.
4: Eén keer en nooit meer.
0: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. België kwam wel twee keer op achterstand, maar strafcornerspecialist Alexander Hendricks maakte er nog 3-2 van. Hendricks moest wel toegeven dat België het niet makkelijk had.
4: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk de 3-2 is het belangrijkste.
0: Straks beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, ook aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal recht trekken. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Maandag nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met af en toe regen of buien en zo'n 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, het is 7 uur 14 nieuws met Shema Saisai. De grote brand in de Hoge Venen heeft nu al zo'n 2700 hectare natuurgebied verwoest. Ook vannacht is er nog geblust, al moest dat zonder blushelikopters omdat het te donker is. Boeren uit de buurt leveren water aan met hun tractoren en grote watertanks. Maar de vuurhaarden zijn moeilijk bereikbaar en de wind draait vaak. Gisteren zijn 600 mensen die in een dorpje vlakbij wonen uit voorzorg geëvacueerd. Al wou toch niet iedereen vertrekken. Deze man bijvoorbeeld wou absoluut thuisblijven, ook al omdat hij kippen en een hond heeft. Maar stress heeft hij niet, zegt hij.
1: Ik wil niet abandonner ce bâtiment pour commencer. En secondo, j'ai des poules à soigner et un chien qui me réclame. On va dormir ce soir ici. Sans stress, aucun.
0: De Europese Unie zet intussen extra middelen in om België te helpen. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 helikopter uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone neergeschoten in het Roemeense luchtruim. Het vliegtuig was bezig aan een patrouillevlucht voor de NAVO. Het is al de 4e drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Vannacht werd de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met Russische raketten. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Oekraïne lanceerde zelf ook minstens 600 drones in de richting van Moskou. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand dus wel telkens ombuigen. Toch beseft speler Roman Duvekot dat het beter moet.
2: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 goals. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
0: Straks beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK tegen Nieuw-Zeeland. Op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. In de zevenkamp is Noor Vits 11e geworden. Na 2 jaar blessureleed was dit EK voor haar het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen. En op de 10.000 meter heeft Isaac Kimeli moeten opgeven, vermoedelijk met een blessure. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal rechttrekken. Vanochtend eerst grijs, later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger met af en toe regen of buien en dan nog zo'n 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Evelien de Bakker.
4: Een zachte zondag. Het is dus iets anders dan nu al een overgebakken versie met meer dan 30 graden. Zeer welkom hier met Calvin Harris en Rihanna.

dat die twee, Calvin Harris en Rihanna, dringend nog samen muziek moeten maken. Ze zou op dit moment wel in de studio zitten, Rihanna. Oh ja, misschien niet op dit moment, maar ze is al gesignaleerd in een studio. Dat heeft haar man A$AP Rocky verteld. En als A$AP Rocky iets zegt, dan wil ik het zeer graag geloven. 7 minuten over 7 op jouw zondagochtend nu. En ik reed naar Brussel met de wagen. En het enige dat ik onderweg kon denken was... Amai, het is hier zo donker. Ik vond het echt een groot verschil met de afgelopen dagen, weken. Dus natuurlijk, als er wolken aan te pas komen, dan weet je dat de zon zeer diep weg zit. En gisteren kwam die er zo nog redelijk door, 's ochtends. Maar vandaag nog niet. Toch hier niet in Brussel, alleszins. Dus het gaat extra deugd doen. Jouw berichtje in de app van M&M. Ik heb een paar zonnestralen nodig en jij gaat ervoor zorgen. Want dat is een beetje de deal op deze zondagochtend, op zaterdagochtend ook natuurlijk, tijdens M&M Throwback. Wie is er wakker met de bakker? Die vraag gooi ik naar jou. En jij mag zeer sympathiek antwoorden in de app van M&M. Je doet dat op jouw manier natuurlijk. Dat mag met een berichtje zijn. Echt met volledige tekst bedoel ik dan. Een beetje uitleg erbij. Goedemorgen. Of gewoon een foto. Kan ook. Jij kiest. We starten sowieso al met Soul Sister. Goedemorgen. M&M. Wakker met de

0: It's a beautiful day. Als U2 het zegt, dan weet je dat het waar is. Ook al zijn er misschien meer wolken aanwezig. Don't let it get away. Ja, daarom ben je nu al wakker natuurlijk, om 6:15 op een zondagochtend. Goedemorgen. Dat is ook weer een nieuwe dag in Festivalland. Weekend Dance, laatste dag vandaag. Rijversfestival ook. Dat is met Suzanne en Freke, met Aaron Blomaert, met DJ Licious. En ook bij Bergfeest zijn het de laatste uren. Het is de laatste dag ook vandaag met Kleimans, Evangeel, De Romeo's, K3, DJ Catnet. Dus ook heel veel plezier en heel veel leutigheid dat daar aanwezig gaat zijn. Ik zag online dat er echt een zeer groot aantal de finish heeft gehaald van de dodentocht in Bornem gisteren. 9.275 mensen die hebben dat gedaan. Dat is insane. Ik vind dat echt... Ik ben vorig jaar gaan supporteren voor een vriendin en ik dacht echt, maar wat doet jij toch? Ik vind het wel heel cool. Ik zou het ooit misschien ook wel eens willen doen. Maar nog niet dit jaar, dat is duidelijk. Je hebt het gisteren misschien nog wel gehoord, of ook begin juli, dat ik connectie had gevonden met Manon Lane. Want in begin juli dan had ze mij een berichtje gestuurd dat ze 30 kilometer aan het oefenen was met haar broer Maxime. En die was mega enthousiast toen.
1: Kijk, een normale persoon start begin het jaar en wij hebben het vorige week of 2 weken geleden beslist. Dus we zijn nu alles op alles aan het zetten om het nog te halen.
0: En is dat nog haalbaar?
1: Volgens ChatGPT niet. En volgens onze omgeving ook niet. Maar wij gaan het tegendeel bewijzen.
0: Dus gisteren tijdens de dodentocht heb ik een kleine update gevraagd. Dus ik heb haar even gebeld, uiteraard. En ze zat toen net aan 50 km.
1: Ik voel mij helemaal top en ik vind het ook superleuk. Ik vind het echt waanzinnig.
0: En ik dacht, wauw, Manon, she's flying. Samen met haar broer, Maxime, die ook nog eens gisteren jarig was. Ze gaan los die finish halen. Dus ik had haar gevraagd, hey Manon, stuur mij ook nog eens een voiceberichtje na de finish. Of ja, als er toch nog iets misgaat, wanneer je bent gestopt. Maar ze heeft het gehaald. Ze heeft het wel op een bepaald moment zeer lastig gehad.
1: Hallo, Evelien. Ik ben aangekomen, wel een uur geleden, maar ik moest even mij hier settelen. Het was zo heftig. Meteen nadat ik naar jou heb gebeld, ben ik volledig uitgevallen vanaf kilometer 60. 3 zijn er gestopt. Mijn broer heb ik moeten achterlaten, omdat het tempo niet matchte. En dat waren 40. Ik wist niet dat een persoon zoveel kon huilen. Maar deze geeft echt nog meer voldoening. Dat ik dat gewoon voor mezelf heb gedaan en alleen. En ik vond het echt top. En ik zei een half uur geleden, ik ga het niet volgend jaar doen. Maar ik wil misschien toch nog eens volgend jaar doen. Goed, bedankt aan mij te bellen in deze avontuur. En ja, misschien tot volgend jaar.
0: Wie weet, tot volgend jaar. Misschien moet ik toch ook maar eens meedoen. Of misschien toch niet. We zullen wel zien. Maar ik ben heel trots op Manon dat ze het heeft gehaald en heeft doorgezet. Echt waar, zeer straf. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Wij zijn altijd een team.
0: Are you with me?
1: Op zaterdag en zondagochtend.
0: Are you with me?
1: Tussen 7 en 10 met Eminem Throwback. De leukste songs van vroeger die je volledig tegemoet komen. En natuurlijk is de deal dat jij dan even laat weten in de app van Eminem dat jij er al bij bent. Wie is er wakker met de bakker? Wie zijn die shiny happy people hier aanwezig? Laat je maar zien in de app.

Heb je dat ook bij zo'n paar mensen waarvan je denkt van, ah, die zijn eeuwig 20? Ik heb dat ook een beetje met Vanessa Carlton. M&M. De realiteit is zachtjes anders. Ja, in mijn hoofd is hij ook echt zo nog 25 of zo. Of ergens begin de 30. Omdat ik haar nog altijd op haar piano zo zie rondrijden in Amerika. Al tikkend op die toetsen. En vandaag wordt ze 46 jaar. Insane. Time flies, maar dat weten we allemaal. En zeker als je zeer hard houdt van M&M Throwback, dan delen we dezelfde liefde, maar ook hetzelfde besef dat de tijd zeer snel gaat. Maar goed, ondertussen heel veel leuke berichtjes in de app van M&M. We zijn op een zondagochtend, een vroeg uur. En Justine Goderis die stuurt, wij gaan vandaag naar ons eerste hondenmarktje in Brugge Sint-Kruis. Er wordt een wandeling gehouden ten voordele van de Ark van Koekelaren. Een spannende dag vol met honden. Wat wil je nog meer? Justine, high five. Wij zijn nu al vrienden. En moest je kunnen, ik zou met mijn hond ook afkomen. Die zou het fantastisch vinden. Jitske van Lommel, liever 14 jaar uit Kalmthout. Ik ben onderweg naar een wedstrijd vandaag. Ik ben al opgestaan om 5:30. En ik, mijn twee zussen, mama en papa, die moeten nu nog een uurtje rijden. Heel veel succes, Jitske. Michael of Michael, sla me dood. Ik weet het niet als ik het zo gewoon lees, maar die stuurt. Goedemorgen, wij zijn op de terugweg liever van Retro Beach Blankenbergen. En we hebben nood aan een straffe koffie. Groetjes aan mijn lieve vriendin Kelly Hoebe uit Balen. Hij staat er ook nog bij in de campen. Oké, okay. Zeer volledig. Een goedemorgen ook van Katrien de Bruyne. Die stuurt net mijn dochter afgezet op haar stage. En wat een goede muziek deze ochtend. Dat wordt nog beter, Katrien. En Lauren van Hoof, 24 jaar het Vorselaar, die laat ook weten. Ik ben al volop aan het werken op deze zondagochtend. Heel veel succes daar. M&M.

0: de zon die missen we toch wel een beetje op deze zondagochtend. M&M. Straks over een klein uurtje Sabine Hagedoren hier in de show. Dan kunnen we direct eens vragen hoe het zit met die zon, of die er nog doorkomt of niet. En ik weet wel, de komende dagen, het gaat meer regenen. Ja, ik heb het gezegd. Het is altijd tot het moment dat je het uitspreekt, dan pas gaat het echt waarheid zijn. Maar zwat, 7:58. Ik ga je meenemen naar 20 jaar geleden. Want dan is er iets gebeurd wat heel veel mensen niet hadden verwacht. Want je kent haar, of je kende haar als een mediapersoonlijkheid, een blonde godin. En dan ging ze ineens een album uitbrengen. En iedereen had zoiets van, maar hè, Paris Hilton, zingen, dat is toch gewoon een model? En ja, niet gewoon, maar ik bedoel, dat zijn andere capaciteiten dat je dan hebt. Nee, ze is in de studio gekropen en ze heeft effectief een grote hit gehaald. En je gaat denken, ik moest ook even denken toen ik het zag. Maar op haar debuut studioalbum van 20 jaar geleden, dat de zeer originele titel Paris had, stond één song en je gaat hem direct herkennen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: M&M Throwback.
2: Evelien de Bakker.

Nina stuurt in de app van M&M. Ah ja, die ken ik nog. Paris Hilton, Stars Are Blind. Het was niet de grootste hit ter wereld, maar het was er wel eentje. Van Paris Hilton. M&M. Throwback Takeover. Met nu het moment dat jij de app van M&M er mag bijnemen en dat jij één song hier in M&M Throwback mag claimen. Ik heb plaatsgelaten, vlak voor 8 uur. Dus jouw song van vroeger, van 5 jaar geleden, van 20 jaar geleden, alles ertussen. M&M. Throwback Takeover. Met nu het moment dat jij de app van M&M er mag bijnemen en dat jij één song hier in M&M Throwback mag claimen. Ik heb plaatsgelaten, vlak voor 8 uur. Dus jouw song van

0: Ah, het eerste nummer dat je dan hoorde op de radio. Wie weet blijft zo'n dingen. Ja, dat blijft plakken natuurlijk. Een titel en een artiest. Neem me mee. En wie weet neem ik jou mee naar jouw favoriete throwback song.
1: In Nederland.
2: Doeg.
1: Italië.
2: Ciao.
1: Frankrijk.
2: Salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: M&M.
4: M&M Throwbacks.

0: Dancing in the Dark. Altijd een goed idee. Maar op een zondagochtend mag ook, hè. 8:12. De zon die komt er zeer zachtjes door de wolken. Zeer blij dat jij er al bij bent. M&M. M&M Throwback. Want het is nog altijd zomervakantie natuurlijk. We zitten misschien in de laatste fase. Mag ik dat al zeggen? Nee. Ik heb het ook niet gezegd. Want het is natuurlijk, als zo het weer een beetje begint te kwakkelen, ja, dan gaat het zo een beetje downwards. Al denk ik dat heel veel mensen echt wel blij zijn met die lagere temperaturen die hier gaan aankomen. Wel nog 30 graden vandaag, maar toch al meer wolken. Maar dan binnenkort, als in over 2 dagen, een beetje meer regen. We gaan het straks checken bij Sabine, dat sowieso. 1 garantie heb je wel in de zomer. Dat is dat er een fantastische podcast op jou wacht als je lange autoritjes moet doen, heerlijke solo sportsessies moet overleven of gewoon de zalige dingen alleen aan het doen bent. Dat kan ook natuurlijk, gewoon huishoudelijke taken. Dan kan je de podcast van de zomer opzetten en dat is Lotte Gaat Diep. Met heel veel volk heeft ze weer gebabbeld. Het is met Koen Krukke onder andere, met Merol, met Leen Dievel en ook met Brechtje Ieding. En ik vind het heerlijk, want Brechtje Ieding die zegt op een bepaald moment, geef toe, Instagram, dat is toch eigenlijk je cv? En ze is daar zeer druk mee bezig in de zomervakantie om niet te kunnen updaten.
1: Instagram, hè? Ja. Dat was een beetje uw curriculum vitae.
2: Ja, ja. Ja, dus dan zorgden wij er ook op voor. Elk jaar gingen wij dan op een lange vakantie en dan gingen we elke dag bruinen op het strand. En dan tegen wat is dat dan, 5 uur, gingen we naar huis. Heel uitgebreid douchen, ons allemaal mooi maken, kleden. En dan wandelden we naar het restaurant tijdens Golden Hour. En dan maakten we heel veel foto's. En daar konden wij een jaar mee door. Met al die foto's konden wij een jaar door voor ons cv.
0: Amai. Dat is toch zalig. En zo'n dingen kom je dus te weten tijdens de podcast Lotte Gaat Diep. Van alle heerlijke gasten. En de afleveringen staan allemaal online. Dus je kan gewoon binge luisteren op VRT.

Takeover, maar ook een paar berichtjes van algemeen nut. Mia Goorman, die had gestuurd. Kan je misschien zeggen, heel veel succes op het sportfeest in Wiekevors van Mia van KLJ Zonrijgen. Voilà. M&M. Throwback Takeover. Dat was ook met de song erbij, Enamorada van Belle Presse, maar die heb ik net gisteren al gedraaid. Dus ja, dat is pech. Ja, dan is dat twee keer hetzelfde. Dat is misschien een beetje te veel. Maar kijk, ondertussen genoeg suggesties die binnenkomen voor Throwback Takeover. Jouw moment om één song te kiezen hier in de playlist. Lauren van Hoven die stuurt ook Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dan moet ik altijd aan mijn beste vriend denken. Want hij vindt Guns N' Roses een hele goede band. En zeker dit nummer. En hij wil die al heel lang zien. En ik heb die wel al gezien op Graspop, dus ik vraag hem daar altijd een beetje mee. Amai, dat waren heel veel N'en in één bericht. Ik zie ook nog een berichtje binnenkomen. Wat zie ik hier nog? Tina Turner met de best zie ik ook nog binnenkomen. En ook Leslie, die heeft een berichtje gestuurd. En dat is ook leuk, hoor. Leslie, die heeft het gisteren zeer druk gehad in de bloemenwinkel. Komt natuurlijk door Moederdag in de provincie Antwerpen. En zag daar buiten. En zij zegt, ik kijk zeer hard uit naar de regen van de komende dagen. Dus ik moest direct aan dit nummer denken. Ik snap het. It's Raining Men van Gary Halliwell.

0: vanavond op VRT1.
1: Dus, Baltazar is opgepakt omdat ze iets in zijn worsten hebben gevonden. Wij hebben motorolie in zijn mengmachine ontdekt. En DDT, zijn vuile olie, is niet opgehaald. We hebben hem.
2: Ja, maar hoe gaan we dat bewijzen?
0: Op VRT1 is het filmavond met FC De Kampioenen 3 Forever. Op VRT Canvas wordt het spannend, want het is de laatste dag van het EK Atletiek. En op VRT Max kan je de week in alle rust afsluiten met de serie Time Out. Tot vanavond.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje.

0: brand in de Hoge Venen blijft maar uitbreiden. Zo'n 2700 hectare natuurgebied is al verwoest door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Heel wat brandweerkorpsen hebben ook vannacht geblust. En ook boeren uit de buurt leveren water aan met hun tractoren en grote watertanks. De brand is moeilijk onder controle te krijgen, zegt Saskia de Schutter die daar is.
1: We weten al wel dat het heel de nacht is blijven branden. En de wind, nog steeds die draaiende wind, heeft ervoor gezorgd dat die alle kanten opgingen. Daardoor zijn er ook een aantal extra huizen nog geëvacueerd. Men spreekt over een vijftal. De blushelikopters hebben vannacht hun activiteiten moeten staken. Dat is altijd zo, 's nachts. Maar die beginnen nu stilaan terug aan een zware dagtaak.
0: En de Europese Unie zet extra middelen in om België te helpen. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 helikopter uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. In Bornum in de provincie Antwerpen hebben meer dan 9000 wandelaars en lopers de finish gehaald van de dodentocht. Zo'n 4000 mensen moesten opgeven nog voor ze de 100 kilometer hadden afgelegd. De mensen die het haalden waren blij, maar voor sommigen was het toch wel de laatste keer.
2: Zo va? Veel blij, maar zo va, we zijn er vanaf.
3: Oh, goed opgelucht en blij dat we het gehaald hebben, hè?
4: Ja, gek zijn doen is zeer, dat is alleen vermoeiend.
5: Ja. Ja. Eén keer en nooit meer.
0: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand dus wel telkens ombuigen. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat België het niet makkelijk had.
6: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat er was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: En op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. Simon Verherstraeten haalde op het einde nog verschillende concurrenten in.
7: Ik kom van ver met de ploeg. Hè. Echt eerst ploeteren om hier te selecteren voor een EK. Dan een WK lopen, nu vierde plaats, vorige EK, nu eindelijk een medaille. Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn om echt wel een certitude te worden op elk kampioenschap. Dus dat is super nice.
0: En de vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden 5e in hun finale. In de zevenkamp is Norwitz 11e geworden. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen bij Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal recht trekken. De dag begint grijs, maar later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden.
8: Evelien de Bakker.
9: Ik denk misschien wel een van de populairste bestemmingen van deze zomer. Let's go to the beach, zeker wel met Nicki Minaj en Starships.

0: heb gisteren echt niet overdreven als ik zeg dat het echt een wild sportweekend is. Echt, die planning van vandaag, het is insane. Ik ga het proberen zo kort mogelijk samen te vatten en zo volledig mogelijk te zijn, maar dat is natuurlijk zeer moeilijk. Maar laten we even terugkijken naar gisteren, want het is echt een fantastische dag nog geworden op het EK zwemmen voor de Belgen. Want Florine Gaspard en Sarah Dumont liever, die hebben nog een finale plek te pakken gekregen, dus dat is nog voor vandaag dat gaat gebeuren. Maar Roos van Otterdijk, die heeft misschien wel een beetje onverwacht nog een derde medaille gehaald in de 200 meter wissels. En dat is een soort van nieuwe discipline waar dat zij naar aan het verdiepen is. Ze is er nog op aan het trainen, dus eigenlijk was ze toch wel een beetje verrast.
1: Ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig hier nog van boven.
2: Waar is iedereen?
1: Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit gepest wat erin zat. En ja, die tijd, super mooi, een paar tienden van mijn PR. Maar daarvoor was ik niet binnen de 4 seconden geraakt, dus echt super, super mooi.
0: Super tevreden. Roos van Otterdijk heeft zijn gouden medaille, een zilveren medaille en ook een bronzen medaille op het EK zwemmen. Op het EK atletiek, dat heb je daarnet ook in het nieuws gehoord, daar hebben de Belgian Falcons, dat zijn de mannen op de 4x100 meter, ook het EK brons gepakt. Dus zeer tevreden waren die mannen daarmee. En op het WK hockey, daar is het ook marginaal spannend geweest met de Red Lions, de mannen die daar moesten spelen. Die hebben een WK geopend tegen Frankrijk met 3-2 winst. En dan moet je die planning van vandaag eens zien. Dat is echt ongezien. Het is op het EK atletiek bijvoorbeeld hebben we nog heel veel Belgen die in actie komen. Onder andere in de marathon. Ook nog Ben Broeders, die gaat in het polstok springen. Staat hij nog in de finale. Je hebt ook nog de Belgian Cheetahs en de Belgian Tornadoes die vanavond echt de laatste rond 22:30 nog moeten lopen. Dus dat bakje zit nog helemaal vol. Je hebt ook nog het WK paardensport dat ook vol een bak bezig is. Het BK Gravel met Wout van Aert. Heel veel voetbal zit er ook nog bij. Het EK zwemmen zoals ik daarnet ook al zei. En dan ga ik nog heel veel dingen vergeten. Ah ja, het EK turnen met de teamfinale. Ja, het is ongezien. Als je het wil volgen, 1 plek. Je weet het waar je moet zijn. Op VRT1, op VRT Canvas kan je alles volgen. Maar ook natuurlijk via Sporza.

0: in M&M Throwback. Zometeen een belangrijke vraag. What is love? En ik ga er gewoon nog een vraag bij gooien, liever. Een getal van 1 tot 1000. Wat is het eerste waar je aan denkt? Wel, dat mag je gewoon doorduwen in de app van M&M. Het mag spontaan zijn vandaag. Gewoon niet te veel nadenken. Van 1 tot 1000, eerste getal dat in je opkomt, nu doorsturen in de app van M&M. Ik ga dan kijken in de M&M 1000 van vorig jaar. Jouw getal ga ik opzoeken. En de titel en een artiest die ernaast staat, die ga ik draaien. Zometeen. Dus een kleine verrassing voor ons allebei, voor iedereen met jouw getal. Dus laat maar komen.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: M&M.
6: M&M Throwback.

0: de spontaniteit van getallen. Het brengt ons bij
1: 239.
0: Dat stuurde Rudy door. Mijn nummerplaat. Voilà, en zo snel kan het gaan. En we komen uit bij een pracht van een nummer. Eentje waarvan ik niet dacht dat die uit 2018 al kwam. Billie Eilish en Khalid kom ik nog heel vaak tegen op TikTok. Deze lovely.

0: Billie Eilish en Khalid met Lovely op jouw zondagochtend. Nu 8:58. Goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, de grote natuurbrand in de Hoge Venen die blijft maar uitbreiden. Zo'n 2700 hectare natuur is al verwoest. En de wind maakt de brand nog erger. En door die brand is ook een survival camp van Cazoo in de Ardennen stopgezet. De kinderen gaan terug naar huis. En op het WK hockey hebben de Belgische mannen hun eerste wedstrijd gewonnen tegen Frankrijk met 3-2. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws. M&M, goed.

0: zaterdag en zondagochtend. Dan hoor je deze nog eens terug. Jay Sean en Lil Wayne met Down. Zometeen ook met In de Mood van Henri Perfer. Maar we zijn ook helemaal in de mood voor een heerlijke zondag. Met welk weer erbij? Dat gaan we checken bij Salwien. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Ja, vertel eens, wat wordt het voor vandaag?
1: Wel, op dit moment zijn er regio's waar de zon volop schijnt. Dat is vooral in het noorden van het land en dan in het uiterste zuiden. Het centrale deel van het land zit hier en daar toch onder die lage wolken. Maar de zon gaat daar in de loop van de dag ook wel doorpriemen. Het wordt een afwisseling tussen zon en wolken. En vooral in het oosten en het zuiden blijft het waarschijnlijk wel later op de dag zonniger. Blijft ook meestal droog. Er kunnen een paar buien vallen. Misschien met een donderslag erbij, maar dat is vooral voor het zuiden. Van het land. En daar kan het kwik ook nog klimmen richting 30 graden. Voor Brussel zal dat een 25 of 26 graden worden. En aan zee koeler met 22 graden. En dat bij een zwak tot matige wind uit noord tot noordwest. Vanavond worden de opklaringen breder. En dan in de loop van de nacht krijgen we een storing en dan gaat het regenen. Temperaturen 12 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog mogelijk wat regen of een bui, maar dat is dan voor het zuiden van het land. In Vlaanderen blijft het al grotendeels droog, misschien nog een lokale bui. En lagere temperaturen tot van 20 tot 25 graden. Dat zijn ook de temperaturen voor dinsdag. En dan krijgen we vanaf het noordwesten opnieuw wat regen, buien. Daar kunnen een paar fellere exemplaren tussen zitten ook. En vanaf woensdag tot vrijdag blijft het licht wisselvallig met kans op een paar buien, niet te veel. En vooral ook koeler, want we hebben dan nog maximaal tot 22 graden.
0: Goeho, wat een verschil. Ook nog een berichtje van Jeroen in de app van M&M stuurt. Sabine, is dat dan genoeg voor terug een groen gazon met de regen?
1: Het is een begin.
0: Ja, dat is waar.
1: Het is een begin.
0: Een begin is moeilijk.
1: Het gaat nog niet de grote hoeveelheden zijn. Maar ja, het is een begin. Elke druppel telt op dit moment.
0: Dat is zeker waar. Het zal nog even rost blijven zien.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Allemaal koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: M&M Throwback.

echt maar een beperkt aantal mensen die kunnen het zeggen. Een Tina Turner bijvoorbeeld, een Miley Cyrus, Mariah Carey. Die hebben het allemaal al geflikt. En Whitney Houston heeft het nu ook gekregen. Een eigen Barbie-pop. Dat is echt waar, het is supercool wel. Het is gebaseerd op de look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody. Dus dat is een paarse jurk. Echt die krullen vanuit de jaren 80 die gigantisch zijn. En echt driehoekige oorbellen. Je moet het maar eens checken online.

0: Oma stuurt, ik ben met mijn oma onderweg en we zijn met deze kaart meegezongen. Zalig. Ook zo de generaties bij elkaar. Top. Dat is M&M Throwback met Whitney Houston en How Will I Know.
1: M&M.
0: 12 minuten voor 9 op jouw zondagochtend. Het is 16 augustus en komende week is het hier bij M&M al de laatste, tussen aanhalingstekens, vakantieweek, of hoe moet ik het zeggen? Want vanaf 24 augustus, maandag, volgende week maandag dus, dan, ja, dan zijn onze spitsen terug. Sander en Imaan. Sorry, ik warm. Dat is Sander, Maureen, Imaan. Dat gaat heel spontaan eigenlijk. Dus Sander en Imaan in de ochtend, Maureen in de voormiddag, Anke in de namiddag en Club Kautar is ook weer helemaal aanwezig vanaf maandag 24 augustus. Dus volgende week ga je nog één weekje opstaan met Robin Keijaard. En het leuke is, hij krijgt elke dag bezoek. Morgen is dat onder andere van Berre. Die gaat mee presenteren. Ook Hakim Shattar die gaat meekomen. Dat is woensdag. Op donderdag is het Fien Germijns. Felix Heremans gaat er ook bij zijn. En op dinsdagochtend komt Laura Tesoro ook aanschuiven. Hier in de ochtendshow van M&M.

Dit is jouw zondagochtend met de gitaren van Kings of Leon. Die kom je natuurlijk wel eens tegen hier in Eminem Throwback. En nu extra energie van One Direction. Misschien wel hun meest hyperactieve nummer ooit. Jij mag oordelen.

0: Stijn de Vart.
1: Honderden mensen zijn al geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen. Zo'n 2700 hectare natuurgebied is al verwoest door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Door de wind die vanuit verschillende richtingen komt, is het moeilijk om de brand te blussen. Zo'n 600 mensen moesten hun huizen al verlaten. Sommigen hebben de nacht doorgebracht in een sportcentrum in Malmedy. Ook een kamp van Kazoo werd vroeger stopgezet. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren nog maar net begonnen aan een survival kamp. Maar ze wilden er niet blijven, zegt Kazoo.
2: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, dan hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
1: En de Europese Unie zet ook extra middelen in om ons land te helpen. Het gaat om 2 helikopters uit Nederland, 1 helikopter uit Tsjechië en 2 vliegtuigen uit Zweden. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft vannacht een drone neergeschoten in het Roemeense luchtruim. Het vliegtuig was bezig aan een patrouillevlucht voor de NAVO. Het is al de 4e drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Het incident gebeurde terwijl Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookten met drones en raketten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev brak brand uit na aanvallen van Rusland. Op andere plaatsen vielen er 3 doden. Oekraïne lanceerde zelf ook minstens 600 drones in de richting van Moskou. Daarbij vielen verschillende gewonden. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand dus wel telkens ombuigen. Toch beseft speler Roman Duvekot dat het beter moet.
3: Ik denk dat we een beetje een stroeve start hadden. Zij zijn heel efficiënt. Ik denk dat ze de eerste helft, ja, ze hebben gewoon 2 kansen, 2 golen. En als wij verder willen geraken in het toernooi, ja, dan gaan wij toch iets scherper moeten zijn in onze verdediging. Dus ja, het is een goede leerschool. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Belangrijk tegen de Duitsers. Dus ja, we kunnen alleen maar beter doen. Dus ja, we gaan er vol voor.
1: En op het EK Atletiek heeft België nu 4 medailles binnen. De mannen van de 4x100 meter wonnen gisteravond brons. De Belgian Falcons moesten alleen Groot-Brittannië en Duitsland voor zich laten. De vrouwen van de 4x100 meter, de Belgian Rockets, werden 5e in hun finale. En dan in de 7-kamp is Norwitz 11e geworden. En in het voetbal heeft Club Brugge met 0-3 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Racing Genk won van Westerlo met 3-2. Westerlo kwam 0-2 voor, maar Genk kon die scheve situatie dus helemaal recht trekken. De dag begint grijs, maar later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden.
4: Evelien de Bakker.
0: Het is opvallend. We hebben afgelopen week meer naar boven gekeken dan gemiddeld. Waarom? Ik neem je nog eens mee.

0: hebben zeer hard gekeken naar de zon afgelopen week. De zon. Met de maan ervoor. Ja, naar de eclipse. M&M. Goedemorgen. En natuurlijk kwam dan een avond en een nacht met extreem veel vallende sterren. Dus wie weet heb je dat ook nog meegepikt. Maar het is iets, ja, het lijkt precies al een beetje lang geleden, maar dat is het helemaal niet. Want het was afgelopen woensdag dat natuurlijk die 90% eclipse is gebeurd. Heel veel mensen die kwamen daarvoor buiten en ik vond het echt heerlijk om iedereen zijn reactie zo te horen. Zeker de mensen die bijvoorbeeld helemaal naar Oostende waren gereden.
1: Ja, toch wel een speciaal moment. Ik ben hier eigenlijk rechtstreeks van mijn werk speciaal naar hier gekomen. Eigenlijk direct naar de zee, voor het mooiste zicht hebben.
2: Ik had wel wat donkerder verwacht, maar al bij al wel een mooie ervaring.
3: Best wel magnifiek eigenlijk. Ik vind het superleuk dat we hier allemaal zitten met hetzelfde doel en dat we allemaal samen naar de zon aan het kijken zijn. En dat geeft toch een gevoel van saamhorigheid.
0: Dat is wel het ding, hè. Heel veel mensen zijn daarvoor samengekomen. Ik zag dat ook bij mijn vrienden op Instagram. Die zaten dan op daken en die waren echt zo een terrasje op het dak aan het doen, wat er supergezellig uitzag. Ik op dat moment, ik was hier aan het presenteren. En hier was niemand meer en ik had gehoopt, want ik had geen eclipsebrilletje. Ik had echt gehoopt dat er iemand op de parking beneden ging staan en dat ik die dan ging kunnen roepen om te lokken naar de 7e verdieping naar M&M om mij even te laten meekijken. Maar dat is niet gelukt. Dus ik heb het gewoon gevolgd op een livestream. Was ook een bijzondere ervaring. Ik vond het wel supercool om te zien dat alles zo wat donkerder werd. Dat vond ik wel heel cool. En natuurlijk heb ik het ook online volle bak meegevolgd. En er is één nummer. En dat heeft ook een beetje gepiekt op Spotify. Dat volle bak gebruikt is liever.
4: M&M. This is the official sound of summer.

deze heeft natuurlijk 17 jaar na datum een tweede leven gekregen. The Temper Trap Sweet Disposition. Was natuurlijk de heerlijke schuld van Lost Frequencies en zijn remix van die song. Heeft jouw zomer misschien ook wel gekleurd? M&M. The official sound of summer. En de zomer die zit natuurlijk vol met festivals. We zitten op een zondag, dus dan weet je dat het ook weer de laatste dag is van verschillende festivals. Ik weet dat er heel hard ook wordt afgeteld naar Pukkelpop. Dat komt dichter en dichter. Maar het is vandaag bijvoorbeeld de laatste dag van Weekend Dance aan het Zeetje. Ook van Rijvers Festival. Ik zag het gisteren nog op de Instagram van onze DJ Nina Black. Die moest daar gisteren draaien. En vandaag op het programma Aaron Blomaert onder andere, DJ-licious en ook Suzanne en Freek die je zo meteen gaat horen hier in M&M Throwback. En ook de laatste dag van Bergfeest. En dat is echt ja, een typische themaavond, zal ik maar zeggen. Als je al weet dat het de Romeo's zijn, K3, Samsom MRI, DJ Catnet, dan weet je dat het daar zeer gezellig gaat zijn. M&M. Mijn gedachten reeds kon zien,

0: Een song van Rihanna die je misschien wel een beetje vergeten bent, die heeft 1 miljard views gehaald op Spotify. Streams. Op Spotify. Ik kan je nog eens meenemen. Het is echt een zeer goeie.
1: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+ leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: This is summer.
3: M&M.
4: Hey, het is Sander hier. Ik heb heel veel familie barbecues van de zomer en wilde weten hoeveel keer dat ik daar de grappige onkel ga spelen. Zo'n keer

0: Dimitri Vegas en Like Mike. Natuurlijk op Tomorrowland zonder Like Mike. Die heeft moeten afzeggen en Dimitri Vegas is los solo gegaan. Kan hij natuurlijk, hè. Stay a while op jouw zondagochtend. En blijf gerust hier bij M&M Throwback. Want straks is er 10 tot 10. Een half uur lang alleen maar songs van 2010 tot eind 2019. En nu een diepe buiging voor Rihanna, want ze heeft 1 miljard streams gehaald op Spotify. En dat is al haar 23ste song dat bereikt. En het is een goede throwback song, hoor.
1: M&M Throwback. Terug in de tijd met de grootste hits.

0: zijn zeer goed vertrokken. En begonnen met Imagine Dragons, It's Time aan 10 tot 10. Zometeen naar de zomer van Route 94. Was samen met Jazz Glynn en My Love. Zometeen.
1: Oh, mijn zalige pad hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

19 weken in de Ultra Top 50. Een piek op nummer 4 met deze Je me tire. Als je die Vianney en Maître Gims samengooit, dan krijg je een heerlijke zomerhit uit 2018.

superleuk berichtje van Anne in de app. Want ze stuurt dat ze onderweg is met haar vriend en dochtertje voor de eerste keer samen naar Oostenrijk. Ze kijkt er enorm naar uit. Ik kan het me heel goed voorstellen. Suzanne, heel veel plezier. En groetjes daar aan iedereen in de wagen uiteraard. Het gezelschap gaat meer dan ideaal zijn, want Charlotte Siebe die staat klaar met jouw Ultra Top 50. En ik heb er nog eentje hier in 10 tot 10 van Shepherd Geronimo. En ik kan niet onthoren dat ze in het begin zeggen van: ken je Philippe? Echt waar, je moet maar eens luisteren.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Eén moordzaak ons land zo veranderen.
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Eminem Party komt naar Land of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat het kan en Average Rob. Used, Yves de Ruiter en Bonsai Allstars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Hele goedemorgen, het is 10:00.
4: VRT Nieuws.
1: Krijg je van Stijn de Fort.
7: Meer dan 250 hulpverleners proberen de brand in de Hoge Venen te blussen. Belgische en Duitse brandweerlieden proberen de grote natuurbrand onder controle te krijgen, samen met tientallen politieagenten, medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen. Ook heel wat boeren springen bij. Ze brengen water ter plekke om het gebied vochtig te houden, zodat het vuur er niet door kan. Landbouwer Reinier uit Riemst in Limburg is naar de Hoge Venen gereden om zijn Waalse collega's te helpen.
8: We zijn er eigenlijk af en aan het rijden met een landbouwer als... We rijden eigenlijk af en aan om te voorkomen dat het vuur de N68 oversteekt. Dat bleek te lukken. De hele wegkant is ontzettend nat gemaakt. Maar ja, de wind trekt nu ook weer aan en het vuur is echt tot aan de rand van de weg op 2 meter.
7: Ziekenhuizen merken dat er minder mensen eicellen of sperma willen doneren. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren. Vorig jaar waren er dat nog 46. Er komt een nieuwe wet aan waardoor donoren niet meer anoniem kunnen blijven. En dat schrikt velen af, zegt de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
9: Niemand weet vandaag de dag exact wat de finale tekst van de wet zal zijn. En dat is heel moeilijk om nu zowel wensouders als donoren de correcte informatie te geven. Zij hebben soms vragen waar ook wij vandaag nog niet kunnen op antwoorden. En dat geeft een grote aarzeling.
7: Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft afgelopen nacht een drone neergeschoten in het Roemeens luchtruim. Het vliegtuig was bezig aan een patrouillevlucht voor de NAVO. Het is al de 4e drone dit jaar die boven Roemenië wordt neergeschoten. Het incident gebeurde terwijl Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookten met drones en raketten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev brak brand uit na aanvallen van Rusland. Op andere plaatsen vielen 3 doden. Oekraïne lanceerde zelf ook minstens 600 drones... in de richting van Moskou. Daarbij vielen verschillende gewonden. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. België kwam 2 keer achter, maar kon die achterstand dus wel telkens ombuigen. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat België het niet makkelijk had.
10: We zijn ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat je was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
7: De dag begint grijs, maar later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden.
4: M&M.
11: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
1: Charlotte Siebe. Ja, de songs die jij het meest hebt geluisterd, die passeren hier de revue. Vorige week waren dat vooral deze 3.
4: 3.
1: Niet alleen brons voor de Belgian Falcons bij het EK Atletiek, maar ook voor Meteor, die nog steeds op zoek is naar de nooduitgang.

En op de tweede plaats stond Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Shakira, haar spel is nog

Marshmello en Kelsey Ballerini. Ik spreek die naam zo graag uit. Ultra Top 50. Ja, ja, het moet toch ongelooflijk zijn. Op je 12 meedoen aan Junior Eurosong en dan 4 jaar later op je 16 wereldwijd in de hitlijsten staan. Dat is hoe het is gegaan voor Freya Sky. Ze heeft een stem als een klok en voor haar jonge leeftijd precies veel te vertellen. Hier is jouw 49, Silent Treatment. M&M. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Laura Tesoro met Plastic Paradise. Acht gedaald, Bazaar met Ooit komt er een dag. Staat op 47 nu.

0: Op 46, Shakira met Zoo. Ja, die Zoo die gaat 19 plaatsen naar achter. Dat is toch wel veel. En Die Die van Shakira, dat stond dan weer vorige week op 1. Of die deze week terug op 1 staat, dat kom je straks te weten. Is alleszins van de troon gestoten gisteren bij de M&M 50. Daar stond hij 8 keer al op 1, wat echt crazy much is. En ja, nu gaan we kijken of hij het hier wel gehaald heeft. Spannend allemaal, heel erg spannend. Maar misschien is het wel tijd om van Die Die ook een beetje bye-bye te maken. Ik weet het niet, laat je mening maar weten in de app van M&M.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: M&M.
3: Ultra Top 50.
2: Dit is de hoogste nieuwe
3: in de Ultra Top 50. 45.

Just a Little van Juste. Het lijkt ook een beetje op elkaar, hè, de Litouwse DJ. Op 45 komt hij binnen, dat is jouw hoogste nieuwe. En dan is het tijd voor eentje die terug is van weg geweest en direct een titel behaalt. Die van langst in de lijst. Ja, wat? Dat is Pommelien Thijs en haar Atlas. Maar voor we gaan meebrullen met Pomme Queen, gaan we eerst afscheid nemen van de songs die het deze week niet gehaald hebben.

0: zon.
1: Schattig berichtje in de app van M&M. Emily die zegt, dikke shout-out naar de hele grote jongens die gisteren tijdens Pommelien op het Rijversfestival bijna de hele show mijn 9-jarige dochter op schouders dragen deed. Dat is wel echt super, super, super schattig. Ja, ik wil het even ergens over hebben dat ik heb gelezen in de krant. Want er is een nieuwe schoen, super hard in. Dat zijn tabi's. Tabi's heten die. Dat zijn zo... Ja, de bekendste zijn de ballerina's. Dus zo van die lage, platte schoenen. Precies een balletschoentje. En daar zit dan zo, ja, een... Ja, precies alsof je voet een hoef is. Daar zit dan zo een spleet tussen je dikke teen en de rest van je tenen. En ze maken dat nu ook met zo sneakers of botten of ik weet niet wat. En dat heet dus een tabi-schoen. En ik moet zeggen, ik ben er zelf ook wel fan van. Ik vind het wel een coole schoen, die gekke schoen. Maar er stond dus in de krant de grote titel: is het een koeienhoef of is het haute couture? En ik ben nu eens benieuwd, wat vind jij? Ben jij fan van de schoen waar dat er zo'n spleet zit tussen je dikke tenen en de rest? Of vind je het allemaal maar een rare hype en zijn we dit binnen een paar jaren of binnen een jaar, zelfs een half jaar, toch gewoon beu? Ik ben denk ik wel fan en ik denk dat ik nog wel op deze trend durf te springen. Maar als je mij ook een beetje kent en je volgt mij op Instagram, dan weet je dat ik dat al vaker doe en dat ik soms wel eens gewoon spijt heb. Ja,

0: officiële hitlijst van Vlaanderen.
1: Charlotte Siebe.
0: M&M.
1: 43.
2: Maar dit is toch een trend waar ik ook op spring. En dat is Pile van Movejo en Kano Choir. Wat een topsong. Deels wel gemaakt met AI. Niet helemaal.

zondagochtend met Pile. Ja hoor. We moeten het toch ook even hebben over zomerhit, want dat is heel hard gaande. Al die hits die de strijd aangaan om de beste hit van de zomer te worden. 29 augustus is het, die live show daar in Blankenbergen voor die finale. En deze doet ook mee, Vuur en Vlam van Niels de Stad.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dus, Baldassar is opgepakt omdat ze iets in zijn worsten hebben gevonden. Huh? Wij hebben motorolie in zijn mengmachine ontdekt. En DDT, zijn vuile olie, is niet opgehaald. We hebben hem.
2: Ja, ja, maar hoe gaan wij dat bewijzen?
0: Op VRT1 is het filmavond met FC de Kampioenen 3 Forever. Op VRT Canvas wordt het spannend, want het is de laatste dag van het EK Atletiek. En op VRT Max kan je de week in alle rust afsluiten met de serie Time Out. Tot vanavond.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin staat op nummertje 40. Ja, en sommige liedjes die komen hier ook terug van de M&M 50. Dat is de lijst waar jij voor stemt. En dit is natuurlijk de lijst waar jij het meest naar gestreamd, naar geluisterd hebt heel de week. De officiële hitlijst is dat. Maar die M&M 50, niet vergeten, kan je nog altijd op stemmen. Dat doe je op VRT Max, op de M&M pagina daar. Zeker doen!

0: Mannekes, ik ben geïnfluenced. En niet door een influencer op TikTok, maar door Roos van Otterdijk. Ja, Roos van Otterdijk die heeft op het EK zwemmen al 3 medailles te pakken. Goud, zilver en gisteren ook nog brons erbij. En ik ben dus gaan zwemmen, want ik wil daar dus beter in worden, want ik vond dat heel cool wat zij deed. Om dan te beseffen dat ik totaal geen crawl kan. Of hoe dat je dat ook uitspreekt. Ik kan dat niet. Ik val om. Dus als je tips hebt hoe dat moet, stuur dat alsjeblieft in de app van M&M.
1: Ultra Top 50.
2: M&M.

0: alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Drico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Hey, oh. Lotto, omdat het kan.
6: Hele goede morgen, het is 11 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Krijg je van Stijn de Vart.
8: Er is een tekort aan de eicellen en sperma. De ziekenhuizen merken dat er minder mensen eicellen of sperma willen doneren. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren. Vorig jaar waren er dat nog 46. Ine heeft zelf te weinig eicellen na een kankerbehandeling. Ze moest haar fertiliteitstraject voorlopig stoppen door een tekort aan eicellen.
9: Een e-mail van het ziekenhuis, kort uitgelegd, hey, je staat op de wachtlijst, maar omwille van het mogelijk veranderen van de wetgeving, kunnen we u waarschijnlijk in de toekomst niet meer verder helpen. Dat is uw wereld die instort. Hè. Het besef dat je misschien nooit mama gaat kunnen worden door kanker, is dan nog een keer zoveel groter.
8: In de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn nog verschillende brandhaarden en de geurhinder verspreidt zich nu ook over een veel groter gebied. Op veel plaatsen in de provincies Namen en Luxemburg. Het gezin van Erik is met de mobile home in Dinant op reis, op zowat 80 kilometer van de Hoge Venen. Zij vertrekken daar vroeger dan gepland terug naar huis.
10: We zijn van de morgen wakker geworden omdat alle vensters hier van de mobile home openstaan met een doordringende brandgeur. En ja, er juist is de eigenaar dan zelf komen inspecteren hier op het terrein. Dat er niemand niet met barbecues of zo bezig was. Hij zei dan ook dat die brandgeur kwam van de Hoge Venen. Dan gaan wij ons klaarmaken om te vertrekken, want dat is niet leuk dit, hè.
8: Bij Oekraïense aanvallen op Rusland zijn vannacht zeker 6 mensen omgekomen. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Rusland meer dan 800 drones onschadelijk gemaakt. De meeste waren gericht op Moskou. Het zou gaan om een van de grootste Oekraïense luchtaanvallen op Rusland sinds het begin van de oorlog in 2022. En vannacht heeft een Spaans gevechtsvliegtuig opnieuw een drone onschadelijk gemaakt boven Roemenië. Dat gebeurde tijdens een patrouillevlucht voor de NAVO. En volgens de NAVO ging het om een drone uit Rusland. En in Hongarije zijn bij een ongeval met een bus 12 doden gevallen. 10 mensen raakten ernstig gewond. In de bus zaten Poolse toeristen. De bus week af van de weg en kwam in een gracht terecht. Volgens de politie is de chauffeur van de bus wellicht in slaap gevallen. De man is aangehouden. De dag begint grijs, maar later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden.
11: M&M.
12: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
13: Charlotte Siebe.
6: Ja, het is de zomer van de hittegolven, van de dikke vette schijven en van festivalletjes, maar ook van Oyalele blijkbaar. Ster op 34.

Hallo, ik ben Olivia en ik ga 29 augustus met mijn lieve mama naar zomerhitfinale. En ik hou van zomerhit. Al die liedjes zijn zo goed. Amuseer je daar, Olivia. M&M. 18 oktober, dat is eigenlijk niet zo lang meer. Dan komt hij naar Vorst Nationaal. Ik heb het over Miles Smith. En met een beetje geluk brengt hij mijn favoriete ier naar Rod Stewart mee. Dat is Niall Horan. Hier brengen ze Drive Safe op 33.

Nog geen 12 uur en het is nu al een dik feest hier. Nog feest vandaag is het in Zeebrugge, want daar is het alweer de laatste dag van het Weekend Dance Festival. Dat is het festival waar heel veel influencers naartoe gaan en die dragen dan hele coole kleren. Het is een beetje zo'n Matu Vu. En daar is elk jaar ook een thema. En dit jaar was dat transparency. Dus iedereen heeft zo wat transparante dingen dan aan. Anyway, ik zie eigenlijk dit een beetje als de preboost daarvan. Dus let's go met jouw nummertje 30. Dat is Live It All van Lost Frequencies.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
1: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: M&M. Ultra Top 50.
3: Twintig.

0: Zie, je moet niet helemaal naar Zeebrugge gaan om een goed feestje te hebben. Hè. Wij hebben dat hier gewoon ook.
1: Ultra Top 50.
0: M&M. Nee, maar ik heb eigenlijk deze Ultra Top 50 een beetje omgedoopt tot de preboost van Weekend Dance Festival. Want het is vandaag de eerste dag daar. En dan mag deze niet ontbreken. Hè. My Oh My van Criss Cross Amsterdam. Enjoy. Terminal.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Ja, en je weet het misschien al, maar zo mondjesmaat komen hier in die M&M-lijsten altijd die zomerhitters. Want zo noem ik die groep, dat zijn die genomineerden voor zomerhit met 20 zijn ze. En jij moet daarvoor stemmen, want op 29 augustus is die grote liveshow in Blankenbergen. Dan weten we wie met die titel van zomerhit naar huis gaat. En jij kan stemmen op VRT Max. Voor jouw favoriete zomerhit moet je zeker doen. En er staat er eentje klaar. Weer een nieuwe zomerhitter, dat is Bas Serra met All Because of You. Is jouw nummer 25. En ja, is bekend van The Voice en is nog... Ja, hij is 18, geloof ik. Hij is enorm jong. Laat maar weten als hij je stem krijgt. In de app van M&M.

0: Milk Inc. met Madison. En mijn Madison is echt wel gewoon mijn zondagmiddag met jou doorbrengen.
1: Ultra Top 50. M&M.
0: Ja, en Weekend Dance is nog bezig daar in Zeebrugge, maar we moeten het al over het volgende festival hebben. Want daar komt deze langs. Want op 23 augustus komt Somber ook naar Pukkelpop. En dat gaat zeker de moeite zijn.

0: Ja, ik wil toch nog even oproepen voor de M&M 50 ook. Die hoor je elke zaterdag. Daar kan jij voor stemmen. Maar gisteren gebeurde er iets speciaals, want Dai Dai werd van de troon gestoten. En Aaron Blommaert en Zoe Levi die kwamen op één met tranen van goud. En ja, Aaron heeft beloofd dat als die volgende week nog eens op één staat, dat hij dan wel echt in de studio langs gaat komen om dat te vieren. Dus als je dat wilt, dan moet je nu stemmen. Op VRT Max, op de M&M-pagina daar. Kom aan, mannetjes, hoe fantastisch zou dat zijn?
1: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
2: What's your favorite part?
3: Extra cheese.
4: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
2: Of sex.
1: Op de minst romantische nacht van het jaar.
3: Build up.
4: De

0: kans om naar One Night Only te gaan. Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: M&M.
2: Ultra Top 50.

Alex Warren met Passenger. Ook wel een leuke song, hè? 16 maart 2027 komt ze naar Vorst Nationaal. Al vrees ik dat die zaal ondertussen te klein voor haar is geworden. Het is natuurlijk Sienna Spiro. Staat op 21 met Material Lover.

0: tomorrow.
1: Deze is ook een zomerhitter. Kan je dus nog steeds op stemmen op VRT Max. En we sluipen zo stilletjes aan naar dat laatste uur. Minder dan 10 minuten gaat dat beginnen. En dan wil ik echt wel van jou weten wie van jou op 1 mag staan in die Ultra Top 50. Naar welke muziek luister jij het liefst? Ik ben kei benieuwd wat jij zegt, wat jij denkt dat het meest gespeeld wordt. Stuur het in de app van M&M. En ik wil ook weten wat jij gaat doen vandaag. Want als je mij kent, dan weet je dat ik altijd op zoek ben naar inspiratie.
2: Ultra Top 50. M&M.

0: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Een hele goede middag. Het is 12 uur. Dit is Stijn de Vwart.
2: In de Hogeveen is nu al bijna 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn ook verschillende brandhaarden en de 600 buurtbewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen nog niet naar huis. Wim Schepens, jij bent nu aan de commandopost in de Hogeveen. Hoe is de situatie daar?
3: Wel, het voelt hier alleszins koeler aan dan gisteren en er wordt in de loop van de middag ook regen verwacht. Dus de weersomstandigheden lijken gunstig. Maar de brand zelf is natuurlijk nog lang niet geblust. De vuurhaard zou zich intussen uitspreiden over een strook van 1 kilometer en zou nu vooral richting Duitsland bewegen. Al lijkt de situatie daar wel onder controle te zijn. Het blussen zelf gebeurt nog altijd voornamelijk via helikopters. En omdat het zicht vandaag ook goed is, kunnen die vandaag ook beter hun werk doen.
2: Dankjewel, Wim. En de rook van de brand verspreidt zich ook steeds verder in de provincies Namen en Luxemburg. Kurt is op vakantie in Trois-Ponts op zo'n 30 kilometer van de brand.
4: Afgelopen dagen hadden we daar geen last van. We zagen de rook echt op een afstand. Maar bij deze ochtend op te staan is het niet te doen van de stank. En is heel de vallei, ja, bedwelmd met rook. We gingen deze avond naar huis gaan, maar het kan zijn dat we het ook vervroegd de koffers nemen om naar huis te gaan, ja.
2: Ziekenhuizen merken dat er minder mensen eicellen of sperma willen doneren. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren. Vorig jaar waren er dat nog 46. Er komt een nieuwe wet aan waardoor donoren niet meer anoniem kunnen blijven en dat schrikt velen af, zegt de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
5: We hebben daar wel goede hoop op dat in de toekomst er ook andere types donoren zullen gaan opduiken. Die willen meegaan in het ID-release systeem. Dat betekent nog altijd dat de wensouders en de donoren elkaar niet kennen. Maar dat bouwt wel de mogelijkheid in dat het donorkind op latere leeftijd de identiteit van die donor kan gaan opvragen.
2: In Dutzele in West-Vlaanderen is een vrouw van 45 overleden nadat ze viel met haar motorfiets. Vermoedelijk werd ze onwel, is ze daardoor gevallen en slecht neergekomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn vannacht zeker 6 mensen omgekomen. Het was een van de grootste aanvallen op Rusland sinds het begin van de oorlog 4 jaar geleden. Rusland zegt dat het vannacht 800 Oekraïnse drones heeft vernietigd. De meeste daarvan waren gericht op de hoofdstad Moskou. Een Russische drone drong dan weer het luchtruim van Roemenië binnen. Een Spaans gevechtsvliegtuig dat daar patrouilleerde schoot de drone neer. En in Hongarije zijn bij een ongeval met een bus 12 doden gevallen. 10 mensen raakten ernstig gewond. In de bus zaten Poolse toeristen. De bus week af van de weg en kwam in een gracht terecht. Volgens de politie is de chauffeur van de bus wellicht in slaap gevallen. De man is aangehouden. De dag begint grijs, maar later zonnig en soms bewolkt. We halen temperaturen tot 30 graden. Morgen nog vaak droog met zon en wolken en tot 25 graden.
6: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen. Rondradel
1: 50. Charlotte Siebe. Ze komen met z'n tweetjes op 17, na toch wel 8 plaatsen te zijn gezakt. Nog steeds in de running voor zomerrit, DJ-licious en Milo. Stemmen doe je op VRT Max, dat weet je ondertussen. En deze heet Forever Young.

0: Luc stuurt in de app van M&M, hebben we geen sterkste klimmer deze week?
1: Ultra Top 50.
0: M&M. Dat is een song die ineens keert omhoog schiet. En dat is niet deze, want deze klimt wel 9 plaatsen omhoog. Maar die klimmer van deze week, die is enorm hoog geklommen. Dus het is nog even wachten tot die eraan komt. Superspannend.

Alex Warren met Fever Dream. Deze zakt vier plaatsen, komt direct op 14. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Dat is toch een fantastische dame en ik ben ontzettende fan. The official sound of summer. Het is spannend, want onze sterkste stijger is nog niet geweest. Dat is die song die zo ineens in de lijst echt mega veel plaatsen omhoog gaat. Dat betekent dat jij ineens fan bent geworden en gestreamd hebt, geluisterd hebt overal waar je kon naar die song. Er is er eentje die enorm gestegen is deze week. Ik vind het echt crazy bananas. En we gaan rustig aan, maar we gaan wel naar die top 10. Rustig maar zeker. We zitten zometeen aan nummertje 12. Gaat die sterkste stijger ineens al in die top 10 zitten? Ik ben heel benieuwd. Het is allemaal spannend, mannetjes.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

De Bouw samen met Magnetic is jouw nummer 11. En dat wil zeggen, om het in Mariah Carey voor termen te zeggen, it's time. Is dat te vroeg voor een kerstreferentie? We zijn bij de top 10 beland. Dat zijn de songs die jij het meest geluisterd hebt deze week. En nu is het onze sterkste stijger. Want die is nog niet geweest. En mannetjes, echt. Jouw nummer 10 is gewoon 40 plaatsen gestegen. Wat lief, dat is crazy. Dat is Animal van Cat's Eye, de Amerikaanse girlpop band. En voor we jouw nummer 10 draaien, dan gaan we eerst nog eens kijken naar die top 3 van vorige week. Niet alleen brons voor de Belgian Falcons bij het EK Atletiek, maar ook voor Meteor met nooduitgang. Hij is nog steeds op zoek.

Op de E40 van Brussel naar Aken is er bij Luik een half uur file door werken. En op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Daardoor ook op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten erbij. Verder zijn er alleen kleinere vertragingen.

Ja, het is echt wel de bedoeling om nu te stemmen voor jouw zomerhit. Want op 22 augustus stopt die eerste ronde stemmingen al. En misschien moet je nog stemmen op deze. Hoe dan ook, van Maxim en Babette.

0: Eminem hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: M&M.

Jonas Blue en Malif met Edge of Desire. The official sound of summer. Gisteren was het alle hens aan dek bij de M&M 50. Want Aaron Blommaert had beloofd om misschien langs te komen in de studio als die op 1 stond. Wel, die stond op 1 en had een video, een spraakberichtje gestuurd. En hij zou volgende week misschien wel langskomen. Spannend!

0: deze toch. Talk to You van Another and 54 Ultra. Is jouw nummertje 4. Als je vandaag op de laatste dag van Weekend Dance Festival daar bent in Zeebrugge, veel plezier. Het is hier een beetje de pre-boos. Maar het is zover. We zitten aan jouw top 3. Welke nummers heb jij afgelopen week het meest gespeeld? Welke zangers en zangeressen en alles kon jou het meest bekoren? Dat kom jij nu te weten. Ik ben benieuwd of er veel veranderd is sinds vorige week. Jouw nummer 3 is Meteor.
1: Ultra Top 50. M&M.
0: Doet ook nog altijd mee aan Zomerrit. Kan je opstemmen. Op VRT Max.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een die-die die blijft aan de top en wordt nog geen bye-bye. Tot volgende week.
1: MNM. Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: Toch ongelooflijk, hè? Die-die dan geen bye-bye, maar ik wel.

0: is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Stijn de Voort.
6: De brand in de Hoge Venen zorgt ook voor veel rook. De brand in de Hoge Venen in de provincie Luik heeft nu al bijna 3000 hectare aan natuur verwoest. En de rook verspreidt zich over een veel ruimer gebied, tot in de provincies Namen en Luxemburg. Erik is met zijn gezin op vakantie in Dinant in Namen. Ze vertrekken vroeger dan gepland terug naar huis.
7: Rond 5 uur zijn wij wakker geworden, omdat alle vensters hier van de mobiloom openstaan, met een doordringende brandgeur. Komt echt door de verandering van wind waarschijnlijk, die nu richting Dinant hier staat. Want hier staat nergens iets in brand. Dat is een serieuze afstand. Ik denk toch wel iets van een 80 kilometer, zou ik denken. Tot hier echt te ruiken, want we gaan hier nu ook vertrekken.
6: Ziekenhuizen merken dat er minder mensen eicellen of sperma willen doneren. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben zich dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld die eicellen willen doneren. Vorig jaar waren er dat nog 46. Er komt een nieuwe wet aan waardoor donoren niet meer anoniem kunnen blijven en dat schrikt velen af. Ine heeft zelf te weinig eicellen na een kankerbehandeling. Ze moest haar fertiliteitstraject voorlopig stoppen door een tekort aan eicellen.
8: Een e-mail van het ziekenhuis, kort uitgelegd, staat op de wachtlijst, maar omwille van het mogelijk veranderen van de wetgeving kunnen we u waarschijnlijk in de toekomst niet meer verder helpen. Dat is uw wereld die instort. Het besef dat je misschien nooit mama gaat kunnen worden door kanker, is dan nog een keer zoveel groter.
6: Na het verdacht overlijden van een vrouw van 33 in Zoersel in de provincie Antwerpen is haar partner gisteravond opnieuw vrijgelaten. Hij vond het lichaam van de vrouw gisterochtend in haar huis. De man werd meegenomen voor verhoor, maar mocht daarna vertrekken. Omdat de doodsoorzaak nog niet duidelijk is, gaat het parket voorlopig uit van een verdacht overlijden, maar het onderzoek loopt nog verder. En in Dunselen in West-Vlaanderen is een vrouw van 45 overleden nadat ze viel met haar motorfiets. Vermoedelijk werd ze onwel en is ze daardoor gevallen en slecht neergekomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. En bij Oekraïense aanvallen op Rusland zijn vannacht zeker 6 mensen omgekomen. Het was een van de grootste aanvallen op Rusland sinds het begin van de oorlog 4 jaar geleden. Rusland zegt dat het vannacht 800 Oekraïense drones heeft vernietigd. De meeste daarvan waren gericht op de hoofdstad Moskou. Een Russische drone drong dan weer het luchtruim van Roemenië binnen. Een Spaans gevechtsvliegtuig dat daar patrouilleerde schoot de drone neer. Zon en wolken vanmiddag, maar het blijft meestal droog. In het binnenland temperaturen rond 26 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar meer wolken met kans op een bui en ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het dan wisselvalliger met regen of buien.
4: Als Shawn Mendes in de playlist staat, dan weet je dat het een zalige zondagnamiddag wordt. Dit is When You're Gone. Goedemiddag.
9: Official sound of summer.

Lauren Daigle, Amerikaanse zangeres. Met You Say uit 2018. Super mooi liedje. Heel fijn om even tot rust te komen. Maar we gaan door, want het is zondag 16 augustus, het derde weekend van augustus. En je voelt dat de vakantie nog duurt, nergens moet zijn, niks moet doen en het gewoon moet laten gebeuren. Nu met Henri PFR, Sola.

0: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
1: What's your favorite part?
2: Extra cheese.
3: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
1: Of sex.
0: Op de minst romantische nacht van het jaar.
2: The build-up.
3: De enige avond waarop singles seks mogen hebben.
4: How is anyone supposed to find something real on a night like tonight?
0: Maar wat als ze allebei op zoek zijn naar meer?
1: Who do you choose?
3: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
1: If you only have one night.
0: En maak kans om naar One Night Only te gaan.
3: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.

Oscar and the Wolf, Angel Face. Jitse van Looy, 24 jaar uit Herentals, die pakt zijn koffer uit deze namiddag na 2 weken vakantie in Italië. Zalig. Ja, die koffer uitpakken, dat is iets minder zalig natuurlijk, dat snap ik wel. Maar wat doe jij met deze trage zondag? Helemaal niks mag uiteraard ook.

Baza. En begin opnieuw. Het is exact 2:30. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Tessenderlo door een ongeval de weg grotendeels versperd. Een kwartier file daar van west naar oost. Rij je beter over Brussel. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent 20 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. Verder enkel kleine vertragingen.

Snoop Dogg en Pussycat Dolls met Buttons. In de app van M&M een aantal berichtjes van mensen die van alles aan het doen zijn op deze luie zondag, om het even zo te noemen. Sandra de Moor, het gele, is ook met bezigheidstherapie bezig. Ze is de overschot van de steentjes van haar diamond painting aan het sorteren. De blinkende en de gewone van elkaar aan het scheiden. Ze stuurt er een foto van. Het lijkt me nogal een werkje, als ik heel eerlijk ben. Maar goed bezig daar. Lara uit Waasmunster, die is vandaag de mama aan het bezoeken in het ziekenhuis. Heel veel sterkte daar ook. En hadden we nog Julie Jansen uit Stabroek. Die stuurt een foto samen met de vriendin in de app van M&M. Die zijn samen onderweg naar ergens. Ik weet niet waar, laat gerust weten waar u naartoe gaat. Was er ook nog Siebe Maartens uit Aalter. Staat met zijn maten op de slotdag van Festival Rijvers in Lievegem vandaag. Ja, waar dat gisteren Pommelien Thijs nog heeft opgetreden. Daar heb ik dingen van gezien op TikTok. Zag er heel goed uit. Al sinds, als ik alles een beetje lees in de app van M&M, is de conclusie elke keer een beetje dezelfde. Vandaag moet niks. En op dat motto gaan we verder met Ariana Grande. Dit is Hate That I Made You Love.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
4: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
5: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
6: M&M.

Soul Sister. Tonight. Van Train. Jax Jones en Emily K. die zijn samen goed voor een nummer dat zelfs de traagste zondaggangers wakker krijgt. Dit is

Angel, Did It Again. Moving to the Sun. Als ik het de eerste keer hoorde, dacht ik, wat de hel is dit nummer? En dan hoorde ik het nog een keer en toen was ik van. En sindsdien altijd gebleven. Zometeen, na 2 uur, nog onze big hit van deze week. Kygo samen met Max McKnown. Maar dat is pas voor na 2 uur. Eerst BTS Better.

0: En zometeen na 2 uur krijg je Pommelien, Thijs.
1: Dankjewel. Het is er echt compleet los over.
2: Vanaf morgen bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Goedemiddag, het is 2 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Stijn de Vaart.
6: Anderlecht staat verrassend achter. In het voetbal is de wedstrijd tussen Beveren en Anderlecht volop aan de gang. Voor Beveren is het de eerste thuiswedstrijd sinds de promotie naar eerste klasse. Tom Boudeweel, hoe is de stand daar?
7: 1-0 dus voor de thuisploeg. Een goal net bij het sluiten van het openingskwartier. Van een centrale verdediger, Joni Gomis, na een corner die werd weggewerkt en teruggebracht. Prima voorzet van Ferre Slegers. En een kopslag van Gomis voor zijn eerste in dienst van Beveren. 1-0 dus. Beveren had ook de eerste kans via Abrahams. Maar daar was een goede voetreflex van Kozemans. En Anderlecht heeft het meeste initiatief. Het overwicht heeft ook al wat kansen gehad, maar voorlopig nog niet kunnen scoren. Vandaar dat Beveren nog altijd leidt met 1-0.
6: Dankjewel, Tom. In de Hoge Venen is nu al bijna 3000 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn ook verschillende brandhaarden en de 600 bewoners die gisteren geëvacueerd werden mogen nog niet naar huis. Het is wel iets minder warm en er kan vanmiddag ook een bui vallen, zegt weervrouw Sabine.
8: Er kan vanmiddag misschien lokaal een bui vallen. En dan in de loop van de nacht zien we meer wolken en buien vanaf de kust, maar die vallen ook een beetje verspreid. Dus tegen het einde van de nacht, morgenochtend, kan hier en daar op de Hoge Venen hopelijk toch ook een bui vallen. En dan later op de dag is er nog kans op een paar lokale buien. Dus voorlopig niet al te veel neerslag.
6: Afgelopen nacht zijn er schoten gelost in Oostende, dat onderzoekt het parket. Er zou een huis beschoten zijn, maar niemand raakte gewond. Wat er exact gebeurde en waarom is nog niet duidelijk. Op het EK zwemmen in Parijs hebben zowel Luca Envaux bij de mannen als Sarah Dumont bij de vrouwen zich geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. Envaux won zijn reeks en heeft nu de derde tijd van alle finalisten. Dumont plaatste zich met de 7e tijd. De finales worden vanavond na 7 uur gezwommen. Zon en wolken vanmiddag, maar het blijft meestal droog. In het binnenland temperaturen rond 26 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar meer wolken en kans op een bui en ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met regen of buien.
4: De namiddag draait op volle toeren en Clean Bandit en Jess Glynn gaan het op toeren houden. Dit is Rather Be.
9: Sound of summer.
10: The official sound of summer.
9: M&M.

0: gaan.
1: En ik moet gaan. Eline Kuipers die rijdt net terug van een weekendje aan zee en vraagt in de app van M&M om iets luidkeels mee te zingen in de auto. Ja, hiermee gaat het wel lukken, denk ik. Alessa en One Republic, In Your Eyes. Geniet ervan. Zometeen Fergie trouwens met Will I Am.

Dua Lipa met Illusion. Nog een song en dan knalt de big hit van de week hier binnen. Take Me Back, Kygo, samen met Max McKnown. En die Max McKnown heeft zijn doorbraak aan Kelly Clarkson te danken. Zij coverde zijn song A Lot More Free in haar eigen tv-show en nodigde hem daarna uit om het zelf te komen zingen. En zo geschiedde. Eerst nog Niels de Stadsbader.

0: Er zijn veel mensen die mogen fuck off van Gael. A, B, C, D, E, F, U. Het is 14:30 en op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is in Tessenderlo door een ongeval de linkerrijstrook versperd. 10 minuten vertragen daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland is dat een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Verder enkel kleinere vertragingen.
1: Bokstorms.

Broer en zus Isabel en Thomas La Rosa schreven de demo die uiteindelijk bij Karol G terechtkwam. En die nam het nummer samen met Bruno Mars op. Ik heb het over Still. Het is trouwens de eerste keer dat Karol G volledig in het Engels zingt.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dus, Baldassar is opgepakt omdat ze iets in zijn worsten hebben gevonden. Huh? Wij hebben motorolie in zijn mengmachine ontdekt. En DDT, zijn vuile olie, is niet opgehaald. We hebben hem.
2: Ja, ja, maar hoe gaan we dat bewijzen?
0: Op VRT1 is het filmavond met FC de Kampioenen 3 Forever. Op VRT Canvas wordt het spannend, want het is de laatste dag van het EK Atletiek. En op VRT Max kan je de week in alle rust afsluiten met de serie Time Out. Tot vanavond.

0: Douw en Plankgas voor het einde van VRT Zomer. Dit komt er stilaan aan. Volgende week zaterdag is er de vierde en de voorlaatste show eigenlijk, want op zaterdag 29 augustus volgt de grote finale. En ook Line de Douw is genomineerd.
1: Feel like my fingertips were made to touch your skin. Days only last for a minute.
0: Stem ik aan op VRT Max.
1: I never questioned why, I always knew you were mine.
0: Nu Billy Gillies en DNA.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Eén moordzaak ons land zo veranderen.
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Goedemiddag, het is 3:00.
4: VRT Nieuws.
3: Dit is Stijn de Voort.
5: En we gaan meteen live naar het voetbal. Want de wedstrijd tussen Beveren en Anderlecht is volop aan de gang. Tom Boudeweel, wat is de stand?
6: Het is nog altijd 1-0 en dat is toch een kleine verrassing na 70 minuten voetballen. Beveren, het kleine Beveren, dat scoorde na 14 minuten via Gomis. Ondertussen wel wat kansen voor Anderlecht dat het overwicht heeft op zoek naar de gelijkmaker. Maar voorlopig is die nog altijd niet gevallen. Er zijn dus wel wat kansen geweest met de beste eigenlijk van een Beveren speler. Ex-Anderlecht, Simon de Waalen. Maar Jonne Hannes Schenk, de nieuwe doelman van Beveren, die speelt een onberispelijke partij. Voorlopig dus nog altijd 1-0.
5: Dankjewel. Dankjewel, Tom. In de Hoge Venen blijft het hopen op wat regen, want de grote natuurbrand daar is nog altijd niet onder controle. Zo'n 3000 hectare natuur is verwoest. De brandweer krijgt nu ook hulp van twee grote blushelikopters uit Nederland. Op genoeg regen is er nog wachten tot woensdag, zegt weervrouw Sabine.
7: Later in de week hebben we voor dinsdag wel een storing die dichterbij komt. Daar horen ook wat buien bij, maar de kans voor het zuidoosten van het land is daar wel kleiner. Tegen woensdag is er een actievere storing die over het land gaat schuiven met matige regen en dan kan er 5 tot 7 liter water per vierkante meter vallen.
5: In Stroombeek-Bever in Vlaams-Brabant was er een zware brand in een woning. Het vuur zou ontstaan zijn door een barbecue die niet goed gedoofd was. De brandweer kreeg vannacht een oproep. Toen ze aankwam was een brand op het terras overgeslagen op de woning. En die woning is volledig vernield. En afgelopen nacht zijn er schoten gelost in Oostende. Dat onderzoekt het parket. Er zou een huis beschoten zijn, maar niemand raakte gewond. Wat er exact gebeurd is en waarom is nog niet duidelijk. En op Sicilië in Italië hebben dieven 4 renaissance-schilderijen gestolen uit het museum. Het gaat om werken van een Italiaanse schilder uit de 15e eeuw, Antonello da Messina. De inbraak gebeurde afgelopen nacht. De dieven konden alle alarmsystemen omzeilen en de schilderijen meenemen. Da Messina was een van de belangrijkste schilders uit de Italiaanse renaissance. Een ander werk van hem werd onlangs verkocht voor 12 miljoen euro. Zon en wolken vanmiddag, maar het blijft meestal droog. In het binnenland temperaturen rond 26 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar meer wolken met kans op een bui en ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het dan wisselvalliger met regen of buien.
4: M&M.
3: Blijf even hangen voor de Pitbull en de Fireball, vooral van Pitbull. Zometeen na Tiësto en Tate McRae 1035.

0: hard aan, zo'n fireball. Maar op een goede manier, hè.
1: I'm a fireball.
0: Tijd voor Temper City, een trio dat jarenlang in de schaduw werkte. Ze schreven en produceerden voor andere artiesten, waaronder Dimitri Vegas. En nu stapt ze zelf naar voren met iets heel herkenbaars dat je ongetwijfeld al een keertje hebt gehoord op TikTok. Dit is Temper City met Self-Aware.

0: blijf nog in de buurt van M&M. En zeker het kanaal van M&M op VRT Max, want er staan hele leuke dingen op. Onder andere radio-uitzendingen die je kan terugluisteren, maar ook podcasts. Zoals het nieuwe seizoen van Lotte Gaat Diep. Er staan heel veel afleveringen op VRT Max die je kan kijken. Elke week, of nee, elke aflevering liever praat ze daar met bekende Vlamingen over liefde, seks en relaties. Alles wat daarbij komt kijken. Onder andere ook met Koen Krukke. En daar vroeg ze dit aan.
1: Ik denk, zonder verliefd zijn kun je niet leven.
2: Zeg, en denk jij dat je ook verliefd kan worden op meerdere personen tegelijkertijd?
1: Tuurlijk. Een mens is niet gereserveerd. Een mens is niet gemaakt om alleen maar één persoon in je leven graag te zien. Je kunt ook nog een andere persoon graag zien. Ook op dezelfde moment dat je die een andere persoon graag ziet. Dat is heel complex, hè?
2: Ja.
0: En liefde is absoluut complex. En Lotte probeert er toch een klein beetje minder complex te maken door er uitgebreid over te praten met onder andere Koen Krukke, maar ook Leen den Dievel, Jano met een J. Je moet het maar checken op VRT Max. M&M.

Sweet Disposition van Lost Frequencies. Ah ja, en de Tempo Trap natuurlijk, die horen er ook nog altijd bij, die originele uitvoerders. Het is 3:30 op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je een kwartier tussen Sint aan de linkeroever en de Kennedy-tunnel naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke, is dat 10 minuten. Verder enkel kleinere vertragingen.

en Timberlake, 4 Minutes. De volgende persoon die hoor je ook nog live op zaterdag 29 augustus. The Land of Love, Nina Black. Zij staat daar en je kan ook tickets winnen via VRT Max om erbij te zijn. Samen met Loud is dit Nina Black en I Don't Know.

0: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
1: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.

definitely een zomerrit. Castle on the Hill van Ed Sheeran, maar dan wel in 2017. Voor de Vlaamse zomerrit zijn we nog op zoek naar die van dit jaar. En Camille is genomineerd voor VRT Zomerrit. Gisteravond stond ze in de show van VRT Zomerrit. De derde show al die je kan terugkijken op VRT Max. En als je daar

Gala en Freed from Desire. Hanne Verlinde uit Deinzen, die stapt zo meteen de avondshift in het ziekenhuis. En die pikt nu nog snel een klein beetje muziek mee van M&M. Gala en Freed from Desire is zalig. Je doet me terugdenken aan de 90s. En dat klopt helemaal. Komt uit 1996. Zometeen nog Dynamite van Tayo Cruz. Na deze zomer het genomineerde Berf.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: 14 nieuws.
0: Dit is Stijn Voort.
2: De rook maakte de blussen lastig. De blushelikopters hebben het moeilijk om de brand in de Hoge Venen te blussen door de dichte rook. Die hangt onder andere over het dorpje Robertville. En net daar is een meer waar de helikopters water kunnen tanken. Maar dat lukt dus voorlopig niet. Ook op het terrein zelf is de brand nog steeds moeilijk te blussen. Brandweerzones van overal in het land zijn er aan het werk. En de majoor van de zone Zuidwest-Limburg legt uit wat zijn ploegen doen.
3: Ploegen op het terrein die de brand effectief neerslaan, dat het niet verder in de bomen slaat en zo heel snelle uitbreiding vindt. Tegelijkertijd proberen zeer gericht advies te geven op de luchtploegen. Dus helikopters en vliegtuigen die vanuit de lucht droppen. Maar ja, hoe gerichter ze kunnen droppen, hoe efficiënter dat uiteraard is. En dan vooral ja, proberen bij te sturen en een enorme logistiek die erachter zit. Zowel mensen ter plaatse krijgen, middelen ter plaatse krijgen, water ter plaatse krijgen, ja, dat is hier toch een grote uitdaging.
2: In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant was er een zware brand in een huis. Het vuur zou ontstaan zijn door een barbecue die niet goed gedoofd was. De brandweer kreeg vannacht een oproep en toen ze aankwam was een brand op het terras overgeslagen op de woning. En die woning is volledig vernield. In Mortsel in de provincie Antwerpen heeft een man gisteravond zijn ex bedreigd met een mes. De man had nochtans een contactverbod. De vrouw raakte niet gewond, maar is in levensgevaar. Na dat incident reed de man weg. De politie zag de wagen op de E19 en zette de achtervolging in. En op Linkeroever in Antwerpen crashte de man met zijn wagen tegen de gevel van een woning. Die woning bleek dan nog eens het huis van de familie van zijn ex te zijn. De man is opgepakt en wordt verhoord. Op Sicilië in Italië hebben dieven 4 renaissance-schilderijen gestolen uit een museum. Het gaat om werken van een Italiaanse schilder uit de 15e eeuw, Antonello da Messina. De inbraak gebeurde afgelopen nacht. De dieven konden alle alarmsystemen omzeilen en de schilderijen meenemen. Da Messina was een van de belangrijkste schilders uit de Italiaanse renaissance. Een ander werk van hem werd onlangs verkocht voor 12 miljoen euro. En in het voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren tegen Beveren. Dat is verrassend, want het was de eerste thuiswedstrijd van Beveren sinds de promotie naar de eerste klasse. En zo net is ook de wedstrijd tussen La Louvière en A-Gent gestart. Daar is het nog 0-0. Zon en wolken vanmiddag, maar het blijft meestal droog. In het binnenland temperaturen rond 26 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar meer wolken met kans op een bui en ook opklaringen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met de regen of buien.
0: De mooiste herinneringen aan dit weekend, die mogen blijven. De Bad Memories, die gaat Medusa zometeen wegdansen.

In juli stond Teddy Swims nog op de mainstage van Rock Werchter. En volgend jaar keert hij al terug naar België. Want op 26 maart 2027 speelt hij in de AFAS Dome in Antwerpen. Dit is zijn nieuwste break-up in reverse.

en Hannah May met Ik wil dat je liegt in de app van M&M. Zieke foto die mijn dag maakte. Julie Maas, 15 jaar uit Sint-Truiden, die stuurt haar hond door lang uit op een opblaasflamingo in het zwembadje. Ik vind het echt zalig om te zien. Als dat geen zomer is, dan weet ik het ook niet meer. Jij mag ook altijd een foto sturen van jouw uitzicht vandaag op deze zondag of een berichtje met wat je aan het doen bent. Geniet ondertussen van Lady Gaga en Always Remember Us.

straks om 7 uur staat Arnon Blommaert op het Rijversfestival. En we wensen hem veel succes natuurlijk. Hè. Het is bijna 5:30 op de E40 van de kust naar Brussel. Een half uur filegolven tussen Gestel en Aalterliever. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra tussen Sint-Anne-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Verder kleinere vertragingen.

en Miss Independent. Sinds vrijdag staat de nieuwe EP van Cat's Eye online, de wereld ingegooid, Wild. En daar staat onder andere deze op, Animal, van Cat's Eye dus.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: M&M.
2: Comme des animaux de toutes les chattes, ça parle mal 2018.

Balance ton quoi van Angèle. Zometeen nog heel veel fijne muziek, onder andere van Somber, een artiest die ik dit jaar heb ontdekt, waar ik grote fan ben van geworden. My Body Isn't Ready. Ook nog een supergrote meezinger van Natalie Imbruglia, maar eerst deze van Post Malone en Morgan Wallen.

Dat komt omdat binnenkort het nieuwe radioseizoen start. Sander en Emaan zijn er terug voor jou in de ochtend. En uiteraard Club Koud daar ook weer met Wannes erbij. Ze komen terug, jawel. Alle goede dingen komen terug. Zelfs Miley Cyrus.

0: gaan we?
1: Pannenkoeken?
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Goedemiddag, het is 5 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Dit is Stijn Voort.
7: De rook maakt het blussen lastig. De blushelikopters hebben het moeilijk om de brand in de Hoge Venen te blussen door de dichte rook. Die hangt onder andere over het dorpje Robertville. En net daar is een meer waar de helikopters water kunnen tanken. Maar dat lukt dus voorlopig niet. Ook op het terrein zelf is de brand nog steeds moeilijk te blussen. Brandweerzones van overal in het land zijn er aan het werk. De majoor van de zone Zuidwest-Limburg legt uit wat de problemen zijn op dit moment.
8: De wind is ook nogal wel veranderlijk. Wind speelt sowieso sterk in ons nadeel. Vooral als de wind draait en het gaat richting het stuk dat er niet verbrand is, moeten wij zorgen dat dat enerzijds nat gehouden wordt. Dat kan grotendeels van op de weg. Met ook een aantal middelen van politie, defensie en boeren die hier aan het helpen zijn. Maar langs de andere kant zijn er ook hele stukken bos, heel moeilijk toegankelijk terrein, waar 4x4 voertuigen voor nodig zijn en effectief slangen afleggen over het terrein. Dus etelijke honderden meters.
7: En bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamis zijn 2 mensen omgekomen. De 2 lichamen werden gevonden in de buurt van het strand. Honderden inwoners en toeristen hadden eerder het bevel gekregen om te evacueren. Zo'n 150 brandweerlui zijn bezig met de brand te bestrijden. Ze krijgen de steun van vliegtuigen, helikopters en boten. In Mortsel in de provincie Antwerpen heeft een man gisteravond zijn ex bedreigd met een mes. De man had nochtans een contactverbod. De vrouw raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Na dat incident reed de man weg. De politie zag de wagen op de E19 en zette de achtervolging in. En op Linkeroever in Antwerpen crashte de man met zijn wagen tegen de gevel van een woning. En die woning bleek dan nog eens het huis van de familie van zijn ex te zijn. De man is opgepakt en wordt nu verhoord. In het voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren op het veld van Beveren. Het was de eerste thuiswedstrijd van Beveren na de promotie naar eerste klasse. Voor Anderlecht is het de eerste nederlaag deze competitie, maar middenvelder Enric Lansana ziet geen reden om te panikeren.
9: Het moet beter natuurlijk, maar ik heb iedereen gewoon wel met de wil gezien en ik denk dat het daarmee begint, weet je. Niemand heeft opgegeven, iedereen is er volle bak mee doorgegaan en ja, weet je, soms heb je zo'n wedstrijd ertussen zitten. Je gaat niet altijd een top wedstrijd spelen, dus jammer genoeg, maar ik zie het positief in met dit team.
7: En op dit moment spelen La Louvière en Agent tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het er 1-1. En op het BK Gravel in Grobbendonk is Daan Soete Belgisch kampioen geworden. Zijn trainingsmakker Wout van Aert werd tweede. Bij de vrouwen ging de Belgische titel naar Nathalie Becks. Het wordt bewolkt vanavond en vannacht met een paar buien vanaf de kust, minimaal tot 20 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op een paar buien. Later klaart het op en halen we tot 25 graden in het binnenland. Vanaf dinsdag periode met de regen.
5: We rijden in een rechte lijn naar de zondagavond en George Ezra die rijdt voorop. Dit is Shotgun. Goedenavond.

wat een stem, zeg. Het is zondagavond bijna toch. Stan Goossens, 17 jaar uit Isichem, die sluit de zondag af met frietjes bij de Boma. Dat vind ik een ideale manier om de zondagavond in stijl af te sluiten. Zometeen

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Na Jason Derulo is het de beurt aan de big hit van de week. Take Me Back van Kygo en Max McKnown. McKnown die herleidt daarin een relatiebreuk tot een moment aan een bar in een hotel na een plotse en explosieve ruzie. En hij vat het samen in een zin die blijft hangen. I know I can't unring that bell. Every time the two get undressed. Maar dat is voor zo meteen.

Thomas Nobel uit Oud-Turnhout die zegt: frietjes met stoofvlees op deze zondag smaakt altijd. Dan ga ik ervan uit dat jij vandaag stoofvlees met friet eet. Alvast smakelijk eten aan Thomas en aan jij ook als je straks gaat eten. Het is bijna 5:30 en op de E40 van de kust naar Brussel een 30 minuten file golven tussen Jabbeke en Aalter. Op de E34 van Krokken naar Antwerpen 10 minuten tussen Damme en Maldegem. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke is dat 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Verder kleinere vertragingen. En het treinverkeer is onderbroken tussen Herentals en Turnhout en tussen Antwerpen Luchtbal en Breda.

Jean-Paul die zingt over het meest besproken topic van deze hele week, denk ik. Of van de hele zomer wel. Temperature. Ja, de temperatuur is hoog geweest en zal misschien nog hoog zijn de rest van de zomer. En wie weet ook alle zomers vanaf nu, want klimaatverandering is een ding. Helaas. Zometeen, muziek. Achter elkaar gemixt door DJ Magic, Crybaby, Another Drink en Love Generation. Maar dat is voor na Ring My...

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
1: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen. Met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.

is het echt zomer zonder Bob Sinclair en Love Generation? Ik dacht het niet. Een verse shot cafeïne krijg je nu. M&M. Van Sabrina Carpenter. Het idee voor deze hit kreeg Sabrina Carpenter tijdens een tourpauze in een klein Frans dorpje ver buiten Parijs. Daar dronk ze een espresso.

Another M54 Ultra met Talk To You. Straks op M&M. Dino, dat is de winnares van M&M Start Your DJ. Ze heeft haar eigen radioprogramma gewonnen. Maar niet alleen dat. Ze mocht dankzij M&M Start Your DJ te winnen natuurlijk ook dankzij zichzelf op Tomorrowland staan. Crazy. Ze heeft dus nu haar eigen show elke zondagavond van 9 tot 10. Dus ook vanavond. Ik sluit deze zondag met jou af met Chapel Rowan en The Giver. Geniet er alsjeblieft nog van.

0: 96.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Eén moordzaak ons land zo veranderen.
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: De natuurbrand in de Hoge Venen blijft moeilijk te blussen. Twee blushelikopters van de politie, twee grote helikopters uit Nederland en twee blusvliegtuigen uit Zweden proberen de natuurbrand in de Hoge Venen in Luik vanuit de lucht te blussen. Maar dat is zeer moeilijk, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quentin, die ter plaatse is.
4: Die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. En dus, eerst is het gevaarlijk om te vliegen en twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet gaan. Dus dat is een goede verband tussen de mensen die op de grond zijn en de mensen die in de lucht zijn.
3: En van op de grond zet Defensie 6 grote brandweerwagens in. En ook tientallen Vlaamse brandweermannen helpen bij het blussen. Niels coördineert die Vlaamse ploegen.
5: Momenteel zijn we met een 70-tal manschappen hier en zo'n 21-tal voertuigen. Dus dit is een zeer bijzonder moeilijk terrein. Het is allemaal veengebied. Zo'n veen is meters diep. Dat zorgt er eigenlijk voor als je daar water op spuit dat dat niet indringt. Dat smult zeer diep, die brand. Kan ook wekenlang aanhouden, zo'n brand.
3: Op het WK hockey zijn de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, een half uur geleden begonnen aan hun openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Ze spelen in het stadion in Waver. Jonathan met de penningen, hoe doen de Panthers het?
6: Goed hoor, het eerste kwart hebben ze net afgerond met een voorsprong. 2-1 is het voor de Red Panthers. Ze moesten terugkruipen na een achterstand, na een snel doelpunt van de Nieuw-Zeelandse vrouwen. Maar ze reageerden heel goed met twee strafcorners die ze allebei perfect hebben uitgebuit. Eén doelpunt van Stefanie van den Borre, één doelpunt van Emma Buvré op assist van den Borre. Perfect gedaan van op die strafcorners. En ze kunnen met een voorsprong straks beginnen aan het tweede kwart.
3: Dankjewel Jonathan. En in het voetbal heeft Gent met 1-2 gewonnen bij La Louvière. Gent kwam eerst op achterstand, maar kwam terug. Gent heeft nu 6-6 en gaat mee aan de leiding met Club Brugge en Antwerp. En eerder vanmiddag verloor Anderlecht met 1-0 op het veld van Beveren. Het was de eerste thuiswedstrijd van Beveren na hun promotie naar eerste klasse. En op het BK Gravel in Grobbendonk is Daan Soete Belgisch kampioen geworden. Zijn trainingsmakker Wout van Aert werd tweede. Gravel is een wielersport waarbij de renners op onverharde wegen rijden, zoals op grind en zand. Van Aert baalde heel hard dat hij niet kon winnen, maar was ook blij voor zijn vriend.
7: Ik had iets te veel werk verzet, denk ik. Was dat ik tegen de kramp aan en moest ik Daan laten gaan. Vooral dat ik enorm heb afgezien. Ondertussen is er ook wel een beetje blijdschap bijgekomen. We zijn heel goede vrienden en gunnen hem natuurlijk die titel enorm. Maar dat is wel diep geweest.
3: En bij de vrouwen ging de Belgische titel naar Nathalie Bex. Het wordt bewolkt vanavond en vannacht met een paar buien vanaf de kust, minimaal tot 20 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op een paar buien. Later klaart het op en halen we tot 25 graden in het binnenland. Vanaf dinsdag krijgen we meer regen.
8: Is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
9: Replay. De beste hits van het moment hoor je hier en nu in jouw Ultra Top 50. En eerst hoor je de songs die vorige week in de top 3 stonden. Welkom, Ultra Top 50.
8: Dit stond vorige week op nummer 3.
10: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ultra Top 50 Replay.
1: M&M
0: 42.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

Morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
1: What's your favorite part?
2: Extra cheese.
3: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
4: Of sex.
0: Op de minst romantische nacht van het jaar.
5: Build up.
3: De enige

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Op het WK hockey is de eerste wedstrijd van de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, bijna afgelopen. Ze nemen het in Waver op tegen Nieuw-Zeeland. En Jonathan, met de penningen, zijn de Red Panthers op weg naar een goede start van dit WK?
3: Ja, absoluut wel. De Red Panthers openen zoals ze willen openen. Het staat 5-2 met nog 6 minuten te gaan. Heel mooie doelpunten. Heel efficiënt zijn ze aan het spelen. De penaltycorners worden perfect uitgebuit. Stefanie van den Boren vandaag met een heel belangrijke rol. En de laatste doelpunten waren allebei nog voor Justine Razier. Dus de rotatie zit ook gewoon heel goed bij de Red Panthers. Deze Panthers willen ook een medaille winnen op dit WK. En dit is de perfecte start van het toernooi dan. 5-2 voorlopig. Misschien komt er nog een zesde bij.
2: Dankjewel, Jonathan. Door de dichte rook boven de Hoge Venen is het moeilijk werken voor de blushelikopters. De rook hangt onder meer over het dorpje Robertville. Daar is een meer waar de blushelikopters water zouden kunnen tanken. Maar dat lukt voorlopig niet, omdat de rook te dicht is. Bij de brand worden op dit moment 2 blushelikopters van de Belgische federale politie ingezet, samen met 2 grote heli's uit Nederland en ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten ging ook vandaag ter plaatse. Hij vindt niet dat het blussen vanuit de lucht te traag is begonnen.
4: Nee, het is niet zo. We hebben heel vlug met onze eigen helikopter gewerkt. Maar die moeten goed beseffen dat het niet zo gemakkelijk is, omdat er is veel rook. En dus, eerst is het gevaarlijk om te vliegen. En twee, het is ook heel moeilijk om op de grond te zien waar het water moet gaan. Dus dat is een goede verband tussen de mensen die op de grond zijn en de mensen die in de lucht zijn.
2: In het voetbal nemen op dit ogenblik KV Mechelen en Standaard het tegen elkaar op. Na een half uur spelen leidt Standaard met 0-2. En eerder vandaag is AA Gent met 1-2 gaan winnen bij La Louvière. Gent kwam terug van een 1-0 achterstand. Door de overwinning komt Gent met 6-6 mee aan de leiding in de stand, samen met Club Brugge en Antwerpen. En op het EK zwemmen in Parijs is Florine Gaspar zevende geworden op 50 meter rugslag. Het goud was voor de Litouwse Ruta Meilutite. En Sarah Dumont eindigde als 8e en laatste in haar finale van de 200 meter vlinderslag. Straks zwemt ze ook nog de finale van de 400 meter vrije slag. Het weer wordt bewolkt vanavond en vannacht met ook een paar buien vanaf de kust. Minimaal tussen 13 en 20 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op een paar buien. Later meer opklaringen en dan halen we tot 25 graden in het centrum. Vanaf dinsdag wisselvalliger met periode van regen en buien en nog tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
5: Replay. Genieten van een zomerse avond als deze doe je het beste met goede muziek. Je hoort nu de hits in de Ultra Top 50 nog eens allemaal opnieuw.
0: The official sound of summer.
5: The official sound of summer. 35.

0: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen blijft nog altijd voortwoeden. De gevolgen van die brand zijn enorm. Zowat de helft van de oppervlakte van het beschermde natuurgebied is vernietigd. Meer dan 3000 hectare. Enkele unieke zones met hoogveen waren duizenden jaren oud. Nationaal natuurlijk erfgoed dat nu verloren is, vertelt boswachter Yves Pieper.
1: C'est vraiment très très profond, c'est très destructeur. On a perdu deux zones très importantes qui ont des milliers d'années. Et ça, ils sont perdus pour toujours. Donc on a perdu un patrimoine naturel, même national pour la Belgique.
0: De bosbrand die gisteren is uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens, is intussen wel onder controle. Volgens de lokale overheid zou er uiteindelijk 95 hectare natuur in de as gelegd zijn. Gisteren werd nog gevreesd dat het getroffen gebied veel groter zou zijn. Bij de pluswerken van de brand raakten twee brandweerlieden gewond. Sport dan. De Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun eerste wedstrijd op het WK-hockey gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-2. Een verslag van Jonathan Mettepenningen.
2: Dit is hoe je het WK wil openen. Een statementoverwinning voor de Red Panthers die er graag nog drie hadden binnengelegd. 5-2 is een terechte uitslag, want de Belgische vrouwen stonden sterk, hadden veel drive naar voren en speelden met bakken energie. Het verschil maakte de Panthers net zoals de Lions gisteren van op de strafcorner met de sterke Stefanie van den Borre. En ook Charlotte Anglebert en Justine Razier sloegen zichzelf tegen een uitgeput Nieuw-Zeeland nog op het scorebord. Een zorgeloos begin zo voor de Belgische vrouwen die nu toewerken naar de moeilijkste groepswedstrijd tegen Spanje.
0: In de hoogste klasse van het voetbal is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Standaar bijna afgelopen. Standaar leidt de wedstrijd met 1-3. En in de wedstrijd van Lommel tegen Charleroi staat het bij de rust nog 0-0. Eerder vandaag won AA Gent nog de wedstrijd tegen La Louvière met 1-2. Rick de Milde, trainer van Gent, was tevreden met het resultaat.
3: Zeker na de zesde wedstrijd in drie weken. Dus ik voel ook aan sommige jongens dat die echt ook vermoeid zijn. Dat is natuurlijk allemaal geen excuus wat je wil in Europa spelen. Maar hier spelen is dat sowieso lastig. En dan met dat in de been maakt het wat moeilijker. En dan vond ik toch chapeau dat mijn groep gereageerd heeft en nog die overwinning binnengesleept heeft.
0: Door de overwinning komt Gent met 6-6 mee aan de leiding in het klassement, samen met Club Brugge en Antwerpen. En dan nog een voetbalbericht, want de Belgische trainer Sébastien Pocognoli is de nieuwe bondscoach van Schotland. Pocognoli was twee seizoenen geleden nog trainer bij Union, toen de club voor het eerst in 90 jaar landskampioen werd. Daarna verhuisde hij naar de Franse topclub Monaco, maar daar werd hij deze zomer ontslagen. Bij de Schotse nationale ploeg volgt hij Steve Clark op. Hij tekent er een contract van 2 jaar. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Anvaux net geen medaille gewonnen. Hij leek op weg naar een zilveren medaille op de 400 meter vrije slag. Maar in de laatste meters liet hij zich nog inhalen. Het goud was voor de Fransman Léon Marchand. Sarah Dumont kwam nog 2 keer in actie op deze laatste dag van het EK. Op de 400 meter vrije slag werd ze 7e. En op de 2 meter vlinderslag eindigde ze als 8e en laatste in de finale. En Florin Gaspar werd 7e op de 50 meter schoolslag. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt weer met kans op een paar lokale buien. Bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
5: Replay. En juist, de soundtrack maakt alles leuker. En jij brengt jouw zondagavond door met de allergrootste Ultra Top 50 hits.

0: 3.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Hoge Venen wordt nog altijd met man en macht geprobeerd om de grote bosbrand in te dijken. Er zijn zo'n 400 brandweerlieden op het terrein, onder hen ook veel uit Vlaanderen. Vooral de wind blijft de brandweer parten spelen, zeggen ze.
1: Blussen is onmogelijk vandaag, hè. Maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt en dat het verder niet in de dennenbomen vooral kan geraken of in de heide.
2: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt. En dan het vuur. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts. En zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan.
0: De gevolgen van de natuurbrand op de Hoge Venen zijn enorm. Zowat de helft van de oppervlakte van het beschermde natuurgebied is vernietigd. Meer dan 3000 hectare. Het vuur smeult diep en langdurig in de veenlaag. En dat is rampzalig voor insecten en kleine dieren, zegt Yves Pieper, boswachter bij de Waalse overheid.
3: C'est ça qui va être très destructeur pour toute la faune qui est dans le sol. Donc beaucoup d'impact négatif, si pas destruction totale, pour les insectes, pour les amphibiens, pour les reptiles, pour les petits rongeurs, par exemple.
0: Het parquet van Luik heeft intussen een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. En het Waalse gewest spreekt intussen de strategische voorraad mondmaskers aan. Een voorraad van zo'n 100.000 FFP2-maskers is dat. Tegen morgenavond zouden er ruim 9.000 mondmaskers beschikbaar moeten zijn. In eerste instantie voor de hulpverleners. In veel apotheken was de voorraad maskers dit weekend namelijk uitgeput. Een FFP2-masker helpt beschermen tegen fijn stofdeeltjes in de lucht. Door de rook van de brand is de luchtkwaliteit namelijk erg slecht. In een meetstation nabij de Hoge Venen is gemiddeld 20 keer meer fijnstof gemeten dan wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zegt Tim Nauwrot, milieuepidemioloog aan de Universiteit van Hasselt.
4: Uiteraard de bosbrand op zichzelf, maar daarnaast ook dat veen is aan het branden en dat geeft een heel onzuivere verbranding. Het smeult eigenlijk en dat draagt bij tot een giftige cocktail. Dat is heel ongezond. We weten dat het niet enkel chronische blootstelling is, maar acute pieken aan luchtverontreiniging voor mensen met onderliggende aandoeningen. Denk maar aan longziekten, maar ook hart- en vaatziekten. Dat zijn echte risicogroepen.
0: Sport dan, de Red Panthers, de Belgische hockeyvrouwen, hebben hun eerste wedstrijd op het WK hockey gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-2. Red Panther Judith van der Meijeren was blij met het resultaat.
5: Toen we uit de tunnel liepen, kreeg ik ook kippenvel. En emotioneeler dan gedacht tijdens het volkslied. Niet alleen dat het in België zelf is, maar ook voor vrienden en familie die al jaren volgen. Dat die het van zo dichtbij kunnen beleven. En gewoon een WK met zo'n volk in België, dat had ik nooit durven dromen. Dus dat is alleen maar mooi.
0: In het basketbal hebben de Belgian Cats hun tweede oefenwedstrijd tegen Italië nu wel gewonnen. Gisteren verloren ze de eerste wedstrijd nog nipt. Vandaag wonnen ze met 62-60. De Belgische basketbalvrouwen spelen de oefenwedstrijden om zich voor te bereiden op het WK volgende maand in Berlijn. En in de hoogste klasse van het voetbal hebben Standaard en KV Mechelen 3-3 gelijk gespeeld. Voor KV Mechelen is het eerste punt dit seizoen, voor Standaard het tweede. En de wedstrijd tussen Lommel en Charleroi is bijna afgelopen. Charleroi leidt met 0-1. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Bewolkt weer met kans op een paar lokale buien. Bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Er zijn dan ook nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
6: Is een uur lang de winnaar van M&M Starter DJ 2026.
7: Dino.

0: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Hoge Venen wordt nog altijd met man en macht geprobeerd om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Het Waalse gewest spreekt intussen de strategische voorraad mondmaskers aan. Een voorraad van zo'n 100.000 FFP2-maskers. Tegen morgenavond zouden er ruim 9.000 mondmaskers beschikbaar moeten zijn. In eerste instantie voor de hulpverleners. Een FFP2-masker helpt beschermen tegen fijn stofdeeltjes in de lucht. Door de rook van de bosbrand is de luchtkwaliteit namelijk erg slecht. In een meetstation nabij de Hoge Venen is gemiddeld 20 keer meer fijnstof gemeten dan wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zegt Tim Nauroth, milieuepidemioloog aan de Universiteit van Hasselt.
1: Uiteraard de bosbrand op zichzelf, maar daarnaast ook dat veen is aan het branden en dat geeft een heel onzuivere verbranding. Het smeult eigenlijk en dat draagt bij tot een giftige cocktail. Dat is heel ongezond. We weten dat het niet enkel chronische blootstelling is, maar acute pieken aan luchtverontreiniging voor mensen met onderliggende aandoeningen. Denk maar aan longziekten, maar ook hart- en vaatziekten. Dat zijn echte risicogroepen.
0: Het parket van Luik heeft intussen een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. Er is voorlopig sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen in de loop van het onderzoek. In het noordoosten van Spanje, in de regio Aragon, is een soldaat om het leven gekomen bij een bosbrand. De militair was ingezet om die brand mee te helpen blussen. Hij zou om het leven zijn gekomen nadat de vrachtwagen die hij bestuurde gekanteld zou zijn. De bosbrand in Aragon heeft intussen een gebied van zo'n 16.600 hectare verwoest. Duizenden inwoners uit de omliggende dorpen moesten worden geëvacueerd. In Deurne bij Antwerpen hebben vanavond zo'n 300 mensen geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Morgen zouden aan een pleintje opnieuw 11 bomen gerooid worden. Het gaat om werken die worden uitgevoerd om de riolering te hernieuwen en een keerlus voor de tram aan te leggen. Een jaar geleden was er ook al hevig protest van buurtbewoners. Toen werden al tientallen bomen omgehakt. Er loopt nog steeds een procedure tegen de plannen, maar de actievoerders vrezen dat er morgen toch gekapt zal worden. Dat zegt Lode Dalemans van het actiecomité Het Juiste Spoor.
2: Wij gaan denk ik vanavond met een bang hart slapen, maar iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: Sport dan, op het EK Atletiek in Birmingham is de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter als zesde over de finish gelopen, maar omdat de Belgen hun laatste stokwissel misten, werden ze gedisqualificeerd. Het goud was voor Groot-Brittannië. En Remy Skeens eindigde als zevende in de finale van de 3000 meter stiepel. De Duitser Ruppert werd Europees kampioen voor de Luxemburger Kerin Jean, die ook de Belgische nationaliteit heeft, maar dus voor Luxemburg loopt. En in de hoogste klasse van het voetbal hebben Standaar en KV Mechelen 3-3 gelijk gespeeld. Standaar stond een minuut voor het einde nog 1-3 voor. Maar in het slot kon Meijeron van Brederode nog 2 strafschoppen scoren voor KV Mechelen. Hij was na afloop tevreden over het resultaat.
3: Ja, beter als voor de 88e minuut. We maken 2 goals denk ik in 5 minuten. 2 penalties, daar heb je een beetje geluk bij nodig. We stappen veel blij van het veld natuurlijk. Alleen, ik vind het persoonlijk nog steeds jammer dat we niet gewonnen hebben. We hebben het misschien ook niet verdiend. Maar je wint altijd liever thuis dan gelijkspel.
0: Voor KV Mechelen is het het eerste punt dit seizoen, voor Standaar het tweede. Charleroi kon dan weer de wedstrijd tegen Lommel winnen met 0-1. Charleroi staat daardoor nu mee aan de leiding in het klassement. En dan nog het weer vanavond en vannacht, bewolkt weer met kans op een paar lokale buien bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. En de voorbije dag zijn ook twee blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. De 600 inwoners uit Surbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, mogen ook nog niet naar huis. Een terugkeer is voorlopig uitgesloten en dat voor onbepaalde duur, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het parket van Luik heeft dan weer een onderzoek geopend naar de oorzaak van de natuurbrand. Er is voorlopig sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen in de loop van het onderzoek. In Deurne bij Antwerpen hebben vanavond zo'n 300 mensen geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Morgen zouden aan een pleintje opnieuw 11 bomen gerooid worden. Het gaat om werken die worden uitgevoerd om de riolering te hernieuwen en een keerlus voor de tram aan te leggen. Een jaar geleden was er ook al hevig protest van buurtbewoners. Toen werden al tientallen bomen omgehakt. Er loopt nog steeds een procedure tegen die plannen, maar de actievoerders vrezen dat er morgen toch gekapt zal worden. Dat zegt Lode Danemans van het actiecomité Het Juiste Spoor.
1: Wij gaan denk ik vanavond mijn bang hart slapen, maar iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: Steeds meer mensen in ons land krijgen een of andere vorm van bescherming omdat ze bedreigd worden wegens hun beroep. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om politici, ambtenaren, politiemensen of magistraten. Dit jaar werd al voor 81 mensen die beschermingsprocedure opgestart. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 59. Volgens de overheid heeft die stijging te maken met de georganiseerde criminaliteit, maar ook met een grotere alertheid voor mogelijke dreigingen. Sport dan. Op de laatste dag van het EK atletiek in Birmingham in Engeland hebben de Belgian Tornadoes net geen medaille kunnen winnen op de 4x400 meter. De 4x400 meter ploeg bij de vrouwen, de Belgian Cheetahs, werden zesde in hun finale. Simon van Glabeke, best jammer, want het was nipt voor de Tornadoes, toch?
2: Ja, lang leek er een vijfde Belgische medaille in de maak op dit EK, maar in de slotmeters snelde de Nederlander Vijvers nog voorbij de Belgische slotloper Daniel Segers. De Belgian Tornadoes eindigden zo op de ondankbare vierde plaats op amper 200ste seconde van brons en op 3500ste seconde van Europees kampioen Italië. Op het vorige EK twee jaar geleden in Rome pakten de Belgian Tornadoes nog goud, maar in Birmingham misten ze met Alexander Doom hun op papier sterkste pion door een blessure. Op de 4x400 meter bij de vrouwen eindigden de Belgian Cheetahs zesde. Het goud was voor Nederland. Zo eindigt het EK atletiek in Birmingham met 4 Belgische medailles.
0: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal hebben Standaard en KV Mechelen 3-3 gelijk gespeeld. Standaard stond 1 minuut voor het einde nog 1-3 voor, maar in het slot kon KV Mechelen nog gelijk maken door 2 strafschoppen. Standaardspeler Ibe Houtekiet snapt niet wat er gebeurde op het einde.
3: Ja, we zijn nog allemaal heel verbaasd dat zo is gelopen. Dat dat 2 keer penalty was. Beide situaties eigenlijk niet deftig kunnen zien van mijn standpunt. Of ja, mijn standpunt zegt geen penalty, maar 2 keer VAR. Dus de VAR is altijd juist, hopen we toch. Ja.
0: Charleroi kon dan weer de wedstrijd tegen Lommel winnen met 0-1. Het staat daardoor nu mee aan de leiding in het klassement. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Bewolkt weer met kans op een paar lokale buien bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook morgen eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. En meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. In totaal is een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. De voorbije dag zijn ook twee blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. De 600 inwoners uit Surbrood en Butgenbach die uit voorzorg werden geëvacueerd, mogen ook nog niet naar huis. Een terugkeer is voorlopig uitgesloten voor onbepaalde duur. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Net over de Duitse grens worden intussen twee gehuchten nabij Monschau ontruimd vanwege de bosbrand op de Hoge Venen. De inwoners kregen rond 10:30 te horen dat ze 10 minuten de tijd hadden om te vertrekken. Het gaat om 17 woningen en zo'n 30 mensen. Voor hen wordt noodopvang voorzien. De evacuatie komt er omdat de bosbrand door de wind blijft uitbreiden richting het zuidoosten. In Deurne bij Antwerpen hebben de voorbije avond zo'n 300 mensen geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. De komende dag zouden aan een pleintje opnieuw 11 bomen gerooid worden. Het gaat om werken die worden uitgevoerd om de riolering te hernieuwen en een keerlus voor de tram aan te leggen. Een jaar geleden was er ook al hevig protest van buurtbewoners. Toen werden tientallen bomen omgehakt. Er loopt nog steeds een procedure tegen die bomenkap, maar de actievoerders vrezen dat er de komende ochtend toch gekapt zal worden, zegt Lode Dalemans van het actiecomité Het Juiste Spoor.
1: Wij gaan denk ik vanavond met een bang hart slapen, maar iedereen is hier op zijn kievief. Ik denk dat niemand de acties van vorig jaar is vergeten, waarbij dat men ook, we vermoeden toen al dat ze gingen beginnen, ze wouden het toen niet zeggen. En we zijn toen effectief wakker geworden met de kettingzagen en de grote politieopkomst.
0: De Amerikaanse staat Hawaii is getroffen door een orkaan. Vooral het grootste eiland, Big Island, kreeg het zwaar te verduren. Lokale media melden heel wat omgevallen bomen, geblokkeerde straten en hevige overstromingen. Verscheidene woningen zouden ook door het water zijn meegesleurd. De overheid heeft een noodtoestand afgekondigd. Er is al 1 dode gevallen door het stormweer. Het Marokkaanse leger heeft opnieuw enkele honderden mensen opgepakt die de voorbije dag probeerden om het Spaanse Ceuta binnen te geraken liever. Ook zaterdag gebeurde dat al. 2 weken geleden staken nog tienduizenden mensen de grens over. Meer dan 140 van hen kwamen bij die stormloop om het leven. Aan de grens werden het voorbije weekend extra Spaanse en Marokkaanse agenten en soldaten ingezet na oproepen op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Op het strand van Ceuta kwamen de voorbije dag ook honderden migranten samen om te demonstreren. Ze willen dat de Spaanse overheid hen asiel verleent. Het gaat om mensen die nog achtergebleven zijn na de stormloop in juli. En op het EK atletiek in Birmingham in Engeland hebben de Belgian Tornadoes niet voor een 5e EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg eindigde op het slotnummer van dit EK als 4e op amper 200ste seconde van brons. Simon van de Glabeke maakte een samenvatting van dit Europees kampioenschap van de Belgen.
2: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook 3e plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornadoes als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK, maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkouders zoals Nafi Tiam en Alexander Doom.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer met kans op een paar lokale buien bij temperaturen tussen 13 en 20 graden. Ook de komende dag eerst nog bewolkt weer. Ook dan zijn er nog een paar buien mogelijk. Later opklaringen bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De grote natuurbrand op de Hoge Veene is nog altijd niet onder controle. In totaal is een gebied van ruim 3000 hectare natuur in de as gelegd. Dat is 30 vierkante kilometer. De hulpdiensten hebben bijna 500 manschappen ingezet en meer dan 120 voertuigen. De voorbije dag zijn ook 2 blusvliegtuigen uit Zweden voor het eerst ingezet. De 600 inwoners uit Sauerbrood en Butgenbach, die uit voorzorg werden geëvacueerd, mogen nog niet naar huis. Een terugkeer is voorlopig uitgesloten voor onbepaalde duur, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. 5 jongeren zijn de voorbije nacht gewond geraakt nadat ze met de wagen in een ravijn waren gestort. 2 van hen verkeren in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in Plombières in de provincie Luik, dichtbij het drielandenpunt met Nederland en Duitsland. De jongeren waren onderweg naar een fastfoodrestaurant in Aken toen de wagen van de weg afraakte en 5 meter naar beneden stortte. 1 passagier kreeg een hartstilstand en is in kritieke toestand. Een andere passagier liep een ernstige hersenschudding op en ook zijn toestand wordt als kritiek beschouwd. Achter het stuur zat iemand van 18 jaar. Hij was niet onder invloed van alcohol. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. De demonstranten horen bij de enkele duizenden migranten die zijn achtergebleven nadat 2 weken geleden nog 10.000 migranten de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken weer snel, maar een paar duizend zijn dus nog in Ceuta. Het Marokkaanse leger heeft gisteren ook weer enkele honderden mensen opgepakt die probeerden om Ceuta binnen te geraken, dat Spaans grondgebied is. Zaterdag waren er ook al arrestaties. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland hebben de Belgian Tornadoes niet voor een 5e EK-medaille kunnen zorgen. De Belgische mannenploeg eindigde op het slotnummer van dit EK als 4e op amper 200ste seconde van brons. Simon van Gladbeke maakte een samenvatting van dit Europees kampioenschap van de Belgen.
1: Op de openingsdag van het EK sprintte Delphine een kans aan haar brons op de 100 meter. Nadien waren er ook 3e plaatsen voor Jana van Lent op de 10.000 meter en de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter. In het hengstapspringen zorgde Salia Gies met een zilveren medaille voor de grootste verrassing van dit EK. Gies was eerst niet geselecteerd, maar net voor het EK werden de strenge Belgische selectiecriteria versoepeld en die kans heeft Gies dus kunnen verzilveren. Op de 4x400 meter grepen de Belgian Tornadoes als titelverdediger net naast een medaille. En zo eindigen de Belgen het Europees kampioenschap met 4 medailles. 2 minder dan het recordaantal van het vorige EK, maar in Birmingham ontbraken heel wat sterkouders, zoals Nafi Tiam en Alexander Thom.
0: Bij de Belgian Tornadoes was slotloper Daniel Segers streng voor zichzelf na het missen van de medaille.
2: Ja, ik heb weinig woorden. Toch veel mentaal tikken gehad de afgelopen 2 weken. Ik heb mij telkens opnieuw proberen opladen, ook vandaag. Zeker als je met een team loopt, is dat toch nog anders. En, ja, dan zetten ze je af in een goede positie. En dan maak ik het net niet af en het doet pijn.
0: Het blijft minstens 13 graden vannacht en er kan wat regen vallen. Daarna een dag met wisselende bewolking en opnieuw kans op enkele buitjes. Temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.